0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Flight Dubai... werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid... omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is... heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft.

Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Here's what we got.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.
4: Ja, ja. Goedemorgen Rob de Graf. Ger Loogman. Goedemorgen. Het is weer zaterdag. Het is 10:04 en tijd voor Goedemorgen Zandvoort.
5: Ja, absoluut.
4: En het programma wat toch wel impact heeft.
5: We hebben er weer zin in.
4: Kleine dorp.
5: Ja.
4: Wat gaan we doen vandaag?
5: Wij gaan hele leuke onderwerpen. Een van mijn favoriete onderwerpen die staat bovenaan.
4: Ja.
5: We gaan praten over de organisatie van de ijsbaan.
4: Nou, Jij bent gek op ijs.
5: ik mocht daar een 10 jaar voorzitter van zijn. En het is een van de leukste evenementen in Zandvoort.
4: Absoluut, absoluut.
5: En daarna gaan wij praten met Boudewijn van Duivenvoorde over de duimpiepers.
4: We kennen hem.
5: Ja, de oogst schijnt niet zo heel erg goed te zijn. Maar goed, daar gaat Boudewijn ons alles over vertellen.
4: Ja.
5: En daarna hebben we Maarten Koper. Maarten is een lid van de Rotary. En afgelopen weekend hebben wij natuurlijk Zandvoort Art gehad.
4: Ja.
5: Daar gaat hij onder andere wat over vertellen.
4: Nou, 2 uur zal ik even in.
5: Ja, doe dat.
4: We hebben beachpop singers en die zoeken mannenstemmen.
5: Ja.
4: En Michael Ness komt vertellen waarom dat is en hoeveel mannen die nodig heeft.
5: Ja.
4: Daarna hebben we de column van Neil Gunjerli, die we om de week hier laten horen. En als laatste hebben we Kees Rutgers en die gaat praten over het Hazesfestival.
5: Ja.
4: En dat is natuurlijk altijd
5: dat feest. Dat is altijd. Hij is ook een enorm.
4: Dat is toch morgen?
5: Ja, dat is morgen. Dat is morgen. Ja, dan zitten al naast ons Yvonne Dannenhof en Leo Miezenbeek. Nou, Leo Miezenbeek, die kennen we natuurlijk wel vanuit de ijsbaan. Yvonne is inmiddels ook wel aardig geïntegreerd in het gebeuren.
4: Even tussendoor, als ik mijn microfoon nou even doorschuif.
5: Dat is goed.
4: Dan ga jij lekker met deze mensen praten.
5: Prima.
4: Hou ik de kwalificatie van de
5: Formule 1 in de gaten. Ja, daar moet jij ons absoluut updates over geven, Ger. Zo, zoals een man. Oh, die moet die kant op. Die gaat naar volgende toe. Ik begrijp er al helemaal niks van. Het is nog vroeg, hè? Zeker voor mij. Nou, nogmaals, ik heb ze al geïntroduceerd, Leo en Yvonne. Heel hartelijk welkom.
6: Goedemorgen.
5: Heel hartelijk. Een heel kleine anekdote. Ik zit naast Yvonne en ik vertelde eigenlijk heel enthousiast dat wij twee nummers van Bruce Springsteen in de uitzending hebben. Ja. Omdat Maarten Koper van de Rotary daarom gevraagd heeft. En wat schetst mijn verbazing, Yvonne, die gaat helemaal uit haar plaats. Zegt ze, Bruce Springsteen, ik ben de grootste fan. En ze heeft zelfs een hele mooie tatoeage op haar rechterarm van Bruce Springsteen.
6: Ja.
5: Dus wij gaan straks een van de nummers voor jou speciaal draaien,
6: nou,
5: Yvonne.
6: Dankjewel, Rob.
5: Terug naar de ijsbaan.
6: Ja.
5: Jongens, hoe staat het ervoor?
6: Nou, ondanks de zon en de toch hogere temperaturen buiten zijn de voorbereidingen alweer gestart.
5: Oké.
6: Okay. Vorige maand zijn we weer bij elkaar gekomen en zijn we alweer druk bezig met december.
5: Met december.
7: Het plannen liggen al waar.
5: Ja. En wordt de ijsbaan dit jaar weer groter? Of
7: nee,
5: is dat een,
7: nee, hij was al... Hetzelfde concept als vorig jaar eigenlijk.
5: Ja, heel goed.
7: Ja, veel groter kunnen we niet meer maken.
5: Nee. Nou, dat zouden we altijd wel hebben gewild, maar goed. Ik mag geen wum meer zeggen, maar dat hebben jullie altijd graag gewild.
6: Ja.
5: Maar hij is mooi zat. Ja. Jullie hebben vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd die heel goed ontvangen zijn. Onder andere de ingang is gewijzigd. Staan er nog meer wijzigingen op het programma?
7: Nee.
5: Dat is een kort en bondig antwoord.
7: Nee, wat er nu weer.
5: De grens is bereikt.
7: Het concept is wel een beetje.
5: Ja, precies.
6: Klopt.
7: Wat we al gaan doen is dat we een dagje eerder gaan starten met de werkzaamheden.
5: Oké. Okay.
7: Voor de mensen die daar last van hebben. Mm-hmm. Last van woensdag beginnen we dinsdag met de vloer.
5: En je zegt last van hebben?
7: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die last hebben van het feit dat wij in het dorp de boel op stel te zetten.
5: Mm-hmm.
7: En.
5: Maar zijn dat inwoners van Zandvoort of zijn dat de ondernemers? Of?
7: Beide.
5: Beide.
7: Beide, denk ik.
5: Voor zo'n mooi evenement.
7: Soms hebben we het ook altijd met de opbouw, de markt.
5: Ja.
7: En dan komen wij met de grote vrachtauto's. Ja. En dan, dat is altijd wel een beetje
5: dat
7: gedoe.
5: Dat schuurt.
7: Dus dat is een dingetje waarvan we dachten van misschien hebben we toch een dag eerder kunnen starten.
5: Mm-hmm.
7: Dat is ook wel weer een belasting voor de organisatie. Maar,
5: ja, goed,
7: maar uiteindelijk ook wel weer minder, want wij hebben de werkzaamheden uitgespreid, waardoor het allemaal weer wat relaxter kan, dus dat is ook wel weer fijn.
5: Prima.
7: Dus in plaats van de enige verandering, uiteindelijk het eindconcept is, blijft op het gelijk.
5: Dus in plaats van woensdag gaan jullie dinsdag opbouwen.
7: Starten,
5: en dan krijgt de markt wat meer lucht, eventueel.
7: Ja, dan is het donderdag. De woensdag is het wat rustiger op het plein.
5: Ja.
7: Niet helemaal.
5: Nee. Hey, over die opbouw gesproken. Ik heb laatst een oproep gezien die jullie hebben gedaan aan strandpachters om mogelijkerwijs te gaan helpen bij de opbouw. Het is toch altijd een hele klus.
6: Ja.
5: Hebben jullie enige respons gekregen?
7: Nog niet echt.
5: Nee.
7: Niet echt. We hebben gewoon een oproep gedaan van jongens, we hebben mensen nodig om te helpen opbouwen. En daar hebben we wel wat aanwas van gekregen. We hebben 1, 2, 3 personen die hebben gezegd, we komen mee helpen.
5: Mm-hmm.
7: Dat is fijn.
5: Ja.
7: Ik bedoel, elke persoon erbij is meegenomen.
5: Ja, want uit hoeveel personen bestaat ongeveer de opbouwploeg?
7: Nou, zijn we zo'n man of 20 in de gang, denk ik.
5: Ja, oké. Okay. En dat gaat nog steeds soepel? Of zien jullie daar problemen in voor de toekomst? Want er zijn natuurlijk ook wat ouderen die daarbij betrokken zijn.
6: Klopt. En we kunnen natuurlijk altijd wat extra handjes ook gebruiken.
7: Ja, dus, ik bedoel, er zijn mensen die onder andere ik zelf ook overwegen om te stoppen.
5: Oké. Okay.
7: Tenminste actief te stoppen.
5: Mm-hmm.
7: En, maar dat betekent wel dat er dingen overgenomen moeten worden.
5: Ja.
7: En je moet de mensen maar eens voorzien te vinden die zoveel tijd erin willen steken zoals wij dat doen.
5: Ja, ja.
7: En dat is best nog lastig.
5: Dat kan heel lastig zijn, ja. Ook een oproep voor vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel vrijwilligers.
6: Er zijn heel veel vrijwilligers, maar er zijn ook heel veel diensten zeg maar, die we op een dag vullen. Want we beginnen eigenlijk zeker in de eerste week al in de ochtend. Omdat dan ook de scholen bij ons komen schaatsen. Dus eigenlijk de hele dag door. Tot 's avonds 9:30, 10:00 hebben we diensten. Nou, die proberen we natuurlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te houden. En daarom zijn het diensten van ongeveer 3 uur.
5: Ja.
6: En dat betekent natuurlijk wel dat je met de koek en zoopje en op de ijsbaan en met de schaatsuitleen, dat je dus echt wel wat meer handjes nodig hebt. Dus ook daar zeker kunnen we heel veel
5: handen gebruiken.
6: Heel veel handen gebruiken.
5: Dus bij deze een oproep, Yvonne.
6: Ja, zeker een oproep. Vind je het leuk om te komen helpen? Dan meld je dan aan via de website. Of neem even contact met ons op via social media. En dan dan bellen we je.
5: En het is www.ijsbaanzandvoort.nl.
6: Inderdaad, ja.
5: En jullie hebben hele leuke programma's ook voor en na met vrijwilligers.
6: Klopt, ja. We beginnen altijd in november met onze vrijwilligersavond. Dat is eigenlijk meer een beetje een reunie waar iedereen elkaar weer even ziet en bij kan praten. Maar waarbij we natuurlijk ook informatie geven over wat er dit jaar weer gaat gebeuren. Wat er eventueel veranderd is voor de vrijwilligers.
5: Ja.
6: Dit jaar moeten ze bijvoorbeeld... We schenken natuurlijk ook dranken. En we verkopen natuurlijk
7: wijn en bier.
6: De wijn en bier en de glühwein. En daar moet nu een training voor bijvoorbeeld voor gedaan worden. Dus dat is weer nieuw dit jaar. Dus dat is bijvoorbeeld informatie die
7: verantwoord alcohol schenken.
5: Dat is een verplichting vanuit de overheid?
6: Klopt.
5: Oké. Verplichting. Dus als je ooit een dergelijke cursus hebt willen volgen, dan kunnen ze bij jullie terecht. Nou, dat is een leuke insteker natuurlijk.
6: Ja, toch? Ja.
5: En mensen die twijfelen, die mogen ook gewoon naar die avond toekomen.
6: Ja.
5: En wanneer is die avond precies?
6: Die avond
5: bij de brandweer. Bij de brandweer. Dat gaan we even opzoeken.
6: 17 november. Maar in ieder geval altijd een hele leuke avond met een hapje en een drankje. En een gezellig samen zijn.
5: Nou, helemaal goed. Nou ja, goed.
7: En we hebben een afsluitende avond, hè?
5: Ja.
7: Voor de vrijwilligers. Dat is,
5: Dat is wel heel erg traditioneel.
6: Dat is de traditionele stamppotavond. En dat is eigenlijk de week nadat de ijsbaan weer in de container staat, zeg maar.
5: Fantastisch.
6: En daar komen we lekker bij. En dan proosten we op een hopelijk weer goed verlopen ijsbaan.
5: Dan nemen we afscheid. Nou, naast jullie zitten er nog een aantal bekende Zandvoorters in het bestuur en de organisatie. Roy Sandbergen onder andere, die is heel erg nauw betrokken bij de overweldigende ijs...
6: De fluit...
5: Curly. Juist, precies. Ik wil even niet op het woord komen. Die zitten vol, heb ik begrepen.
7: Ja.
5: Dat is inmiddels eigenlijk waanzinnig mooi.
7: Volgens mij binnen een uur al volgeschreven. Maar,
6: dat is echt bizar.
5: Ja.
6: Maar superleuk natuurlijk weer. Ja.
5: Drie avonden.
7: Dinsdagavonden.
5: Ja. Heel mooi. En dan gaat de ijsbaan ook wat eerder dicht.
7: Dan hebben we ook nog de zaterdag, het tweede weekend van de ijsbaan. Dan hebben we uiteraard de sprookjeswandeling in het dorp. Die waarschijnlijk wel doorgaat.
5: Leuk, leuk.
7: En dan hebben we ook een karaokeavond op de ijsbaan.
5: Sowieso.
7: Gaat die combinatie met.
5: En naast al deze evenementen wordt er ook nog gewoon geschaatst.
6: Zeker ook
7: geschaatst. En dan de laatste avond, hè?
6: Ja, en dan hebben we de Disco on Ice. Ja, die begint volgens mij nu al vanaf 2 uur. En dat wordt nu de afsluitende avond.
5: Fantastisch.
6: En ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Met de vrachtwagen, met de DJ's van de DJ-school.
5: En valt er van de veld natuurlijk weer.
7: We hebben min of meer een besluit genomen om zondag niet meer open te gaan. Om zondag te gaan afbreken.
5: Toch.
7: Ook met oog op het hoeveelheid vrijwilligers en de belasting die mensen hebben. En zondag is iedereen nog vrij.
5: Ja.
7: Dus ze kunnen nog best wel veel doen. En dan maandag, dinsdag... De rest.
5: Dus wederom een oproep, hou die zondag vrij, vrijwilligers.
7: Nou ja, als je wil komen helpen, ben je welkom.
5: Dat is natuurlijk fantastisch. En de ijsbaan staat totaal 3 weken.
6: Ja.
5: En dat is met name in de kerstvakantie.
7: Juist.
5: Ja. En een week daarvoor.
6: Ja, 1 week ervoor inderdaad. Ja, ja, want dan kunnen de scholen inderdaad nog komen schaatsen.
5: Ja, fantastisch.
6: Ja.
5: Hebben jullie zelf nog wat te melden of nieuws? Of hebben jullie al een idee over de opening of
7: We zitten een beetje te vissen. We zitten in de 15e editie.
5: Ja.
7: En dat is op zich wel een...
5: Een mooi mijlpaal.
7: Dus dat is wel hartstikke leuk. Maar daar zijn we nog een beetje over aan het dippen van... We hebben wel wat plannetjes liggen.
5: Okay.
7: Maar het wordt wel iets specialer als normaal.
5: Ja.
7: Dus dat is voor iedereen een verrassing. En op die avond zijn de vrijwilligers welkom die aan de ijsbaan verbonden zijn. Plus de genodigde sponsoren die komen.
5: Daar zeg je een cruciaal woord, sponsoren.
7: Ja, dat is heel belangrijk. Dat is wel een van de belangrijk onderdeel van ons bestaan.
5: Ja.
7: Kijk, we draaien natuurlijk op de sponsoren. Gelukkig hebben we niet zoveel subsidie meer nodig. Behalve dat we een stukje veiligheid extra ingehuurd hebben. Wat een extra kostenpost is.
5: Ja, daar wil ik toch even naar terug, die veiligheid. Dat is in de loop der jaren is dat toch wel een dingetje geworden. In die zin dat het helaas noodzakelijk is om die ijsbaan... die toch eigenlijk voor de jeugd van Zandvoort is opgezet... min of meer een beetje onder druk staat... door de wat oudere jeugd die daar blijkbaar toch iets van willen maken.
7: Ja, ook wel de jongere jeugd, hoor.
5: Toch wel, ja. Ja, ik probeer het altijd heel voorzichtig.
7: Dus
5: ja, sowieso.
7: Ja,
5: En extra beveiliging, wat mag ik me daarbij voorstellen?
7: Nou, we huren ATC-mensen in.
5: Ja.
7: Dat doet de gemeente ook.
5: Ja.
7: En dat doen we in samenwerking met de gemeente. En die zijn overdag aanwezig. Mm-hmm. Eigenlijk gewoon aanwezig.
5: Ja.
7: En ja, zolang er niks aan de hand is, hoeven ze niks te doen.
5: Nee.
7: Maar dat werkt al min of meer preventief. Hetzelfde als dat de politie door de straat rijdt en iedereen kijkt of hij zijn riemen om heeft.
5: Ja, doet hij zijn gouden riemen. Ja,
7: dat is namelijk hetzelfde als dat je dus nu daar iemand hebt staan met een geel pak en die reageert.
5: Dus dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
6: Ja, zeker. Ja. Ja.
7: Nou, het is rustig voor de vrijwilligers.
5: Ja, dat sowieso. Dat is natuurlijk ook wel fijn, want die staan natuurlijk ook maar vrijwillig te zijn. Ja. Die zitten natuurlijk niet te
7: wachten. Maar dat werd steeds zwaarder belast.
5: Ja.
7: En daar hoorden we inderdaad best wel mensen zeiden, we hebben daar geen zin meer in.
5: Ja. Nee.
7: En als mensen geen zin meer in hebben, dan hebben we wel een probleem met doen.
5: Ja. Nou, prima. Dus dat is ook gelukkig geborgd.
6: Zeker, we hebben gewoon een heel goede editie gehad vorig jaar zonder problemen eigenlijk.
7: Ja,
5: gelukkig.
6: Ja.
5: Nou, 15 jaar, mijn hemel, wat vliegt de tijd. En jij bent eigenlijk al vanaf dag nul erbij betrokken, Leo.
7: Jeetje,
5: Mina. En dan hoor ik je zeggen, je gaat stoppen. Je gaat er nooit helemaal weg, toch?
7: Nee, ik bedoel, dat zeg ik niet echt. Maar ik heb wel na 15 jaar heb ik wel zoiets van, jongens...
5: We worden ouder, papa.
7: En ik wil ook wel eens een keer met kerst gewoon...
5: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen.
7: Aan de andere kant van de wereld door, want daar woont ook nog familie.
5: Ja, dat is ook nog zo. Dat is ook nog zo.
7: Het zou leuk zijn om daar een keer te zijn.
6: Ja.
5: Kijken jullie al uit naar opvolging binnen het bestuur? Of zijn jullie er al mee bezig? Zijn jullie mensen aan het benaderen van... Goh joh, zou je mijn of taken kunnen overnemen?
6: Ja, nou ja, we hebben op zich vorig jaar wel een oproep eigenlijk uitgezet. Kijk, en Leo en Melwin en Dennis... die hebben aangegeven dat ze willen stoppen na deze 15e editie.
5: Mm-hmm.
6: En dus we hebben eigenlijk wel al wat uitgegooid...
5: Ja.
6: Maar goed, de andere bestuursleden, Erik, Roy en ik, hebben aangegeven dat wij wel graag
5: jullie gaan door. Dus de basis blijft.
6: Dus de basis blijft inderdaad bestaan. Dus ja, ook daar kunnen we weer natuurlijk heel graag mensen gebruiken. De volgende generatie wellicht.
5: Ja,
6: dus,
5: we hebben het over Dennis Polders. Die is dan de voorzitter, zeg maar.
6: Ja.
5: En Melwin Dreusen, de Bob de Bouwer, zoals ik hem in mijn periode altijd noemde.
6: Zeker, heel belangrijk.
5: Die, gaat ook stoppen, ja. Heeft toch ook met leeftijd te maken, zeker voor een opbouw?
7: Nou ja, het is best intens.
5: Ja, absoluut.
7: Dat moet je niet vergeten.
5: Nee.
7: Het is echt eigenlijk 4 weken lang en soms nog een paar dagen meer. Met 2-3 maanden voorbereiding is dat best wel een... en daarom zeg ik al, we kunnen de taken wel gaan uitbreiden of verdelen.
5: Ja.
7: Maar het stukje techniek en ijs, wat ik onder andere op mijn... Bordje. Ja, dan moet je eigenlijk 24/7 voor klaarstaan en aanwezig zijn.
5: Ja.
7: Ik bedoel, het komt ook wel eens voor dat het 's nachts om 2 uur de telefoon gaat en dat de waker belt en zegt van... Hey, alle stroom is uitgevallen of er gebeurt iets raars. Of, nou, dan moet je naar de ijsbaan toe en dan ben je bezig.
5: Ja.
7: En ik heb wel eens gehad dat ik er gewoon 2-3 uur bezig was om het probleem op te lossen.
5: Maar goed, dat gebeurt gelukkig niet elke week.
7: Nee, maar je moet wel bereid zijn om er te zijn. Dus laat het zo zeggen. Je moet paraat zijn. En dat, of dat dan met 2-3 personen kan doen, dat is ook een optie natuurlijk. Dat hoef je niet alleen te doen. Maar
5: maar die ijsbaan moet er gewoon blijven. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Want wat is er anders? Wat is er anders in die 3 weken voor de jeugd überhaupt in Zandvoort te doen? Dan is het gewoon één groot zwart gat.
6: Dat voor de jeugd. Maar het is natuurlijk uiteindelijk ook een sociaal evenement.
5: Ja,
6: als je kijkt hoeveel mensen er even langskomen. Of even een drankje komen doen in de koek en zo.
5: Ja.
6: Het is eigenlijk ook gewoon een sociaal ontmoetingsplek geworden.
5: Nieuwjaarsdag dus ook altijd heel erg druk.
6: Ja, dat zeker. En toeristen, weet je, de Duitsers en andere toeristen. Die toch ook een beetje de sfeer komen proeven. Dus het is gewoon eigenlijk een onmisbaar evenement.
5: Absoluut.
6: En dat moet gewoon doorgaan.
7: Ik denk als het er niet meer zou zijn, dat mensen raar staan te kijken.
5: Laten ze er niet aan denken.
6: Ja, precies.
5: Dank jullie heel hartelijk voor het gesprek. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Ik ga zeker komen, maar dat mag geen verrassing zijn. En Yvonne, gaan we nu draaien? Een speciaal nummer. Marja, wat gaat het worden?
8: Bruce Springsteen natuurlijk.
5: Ja.
8: Met Thunder Road.
5: Nou, geniet.
6: Dank je wel, Rob.
9: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM.

0: Bruce Springsteen en zogenaamde Bos, hè?
1: De Bos. Inmiddels is ook een andere grote fan aangeschoven. Maarten Koper, die we later in de uitzending hebben. Dus Bruce wordt uitgebreid besproken.
0: Ja, maar wie we nu hebben, dat is ook niet gering. Rob, dat is
1: zeker.
0: De enige echte Boudewijn van Duivenvoorde. Wat zeg je allemaal?
2: Zonder van.
1: Het is zonder van. Duivenvoorde.
0: Oh, natuurlijk.
1: Dat klopt.
0: Vergeef mijn lompheid.
2: Ja. De eerste.
1: Eerste foutje van hem. Ja, jammer.
0: Vink jij even af. Hey, je bent niet alleen. Want je hebt
2: ik heb vrienden meegenomen. Ja.
0: Je hebt wat vrienden meegenomen in een bak.
2: In een authentieke Zandvoortse aardappelbak.
0: Is dat zo?
2: Heb ik wat van onze oogst meegenomen om je te laten zien wat we dit jaar gedaan hebben. En daarna willen
0: ze. Dat zijn dus de
2: wel. Daarna mag je ze opeten met je vrouw en kinderen.
0: Nou, dat is leuk om te horen.
1: Ja, zeker, wat leuk.
0: De welbekende duimpiepers, hè?
2: De welbekende duimpiepers, ja. Vroeger had je natuurlijk de duinkraal. Ja. Maar die bestaat niet meer. Die is uitgezet. Dat ras is er ook niet meer. We zijn er wel achteraan gegaan. Via nog zaadgroothandels of weet ik veel. Ja. Om dat naar ons toe te trekken, maar dat is er niet meer. Dan gaan we nog wel proberen via databank om dat te krijgen. Daar is onder andere ons lid Fred Paap mee bezig. Mm-hmm. Die vindt het leuk om daar zijn energie in te stoppen. Ja. Wij enthousiasmeren hem natuurlijk daarbij.
1: Maar Boudewijn, jij zegt hij bestaat niet meer. Leg eens uit.
2: Het is er niet meer. Nou ja, op een gegeven moment is dat ras in de vergetenheid geraakt en niemand heeft hem weer gepoot en aan besteed. En hoe dat verder is verlopen, weet ik niet. Maar er is niet meer aan te komen. Wij bestellen onze aardappels bij een groothandel die dan ons levert. En waarbij dan wij de pootaardappels, noemen we dat, dan bestellen. En die kunnen we dan in diverse soorten krijgen. Maar daar ligt de Zandvoortse kraal niet meer bij.
1: Wat jammer.
0: En jij bent voorzitter van de Zandvoortse aardappeltelersvereniging.
2: Ja.
0: Die opgericht werd op 7 juli 1952.
2: Ja.
0: En ik weet nog goed. En dat was een feestdag.
2: Och jongen.
0: Nog steeds?
2: Nog steeds. wij doen iedere vergadering nog een toast uitbrengen op de oprichter. Dat is Jozef Bluis, was dat toen.
1: Oké.
2: Okay. Oom Jozef, zeggen wij.
1: Familie van?
2: En dan, een volle oom. En dan doen we altijd een borrel op tafel zetten. En dan oom Jozef en dan ad fundum.
1: Wat mooi.
0: Ja, dat is
2: dat
0: mooi.
2: Is nog, dat vieren wij dus op die manier.
1: Wat leuk.
2: Onze dag.
0: Hey, maar die duimpiepers, die worden geteeld in de Amsterdamse waterleidingduinen?
2: Ja, nee, natuurlijk niet. Wij zitten langs het duimpieperpad. Het duimpieperpad is van de PWN.
1: Excuses hoor, maar
0: ik weet het toch.
1: De co-presentator komt niet uit Zandvoort.
0: Ik weet het toch niet.
2: Hij weet het niet.
0: Waarom ben jij hier? Om het uit te leggen.
1: Het duimpieperpad. Boudewijn,
0: vertel, waar doen jullie dat?
2: Wij doen het langs het duimpieperspad. Dat is het pad wat van Zandvoort naar Bloemendaal loopt. Of fietst. En dan krijgen wij via de PWN, die zijn beheerder daarvan, krijgen we landjes toegewezen. Dat gaat ieder jaar roleren. Want dan moeten we weer rust hebben als we ze een jaar gebruikt hebben. Dan gaat er 4 jaar overheen dat we ze weer kunnen gebruiken. Dat heeft te maken met aardappelmoeheid, ziektes enzovoort. Ik weet het ook niet precies. Ik ben maar slechts voorzitter, maar geen deskundige over de aardappelziektes. Maar in ieder geval, daar hebben ze dus molens voor. Wij hebben heel goed contact met die PWN. Dat is ontzettend leuk. We hebben de mannen ook een keer uitgenodigd. Dat is precies kort. Ik ben een jaar of 3, 4 nu voorzitter. Ik denk 3. En ik heb daar wat meer belangstelling aan getoond als voorheen. Mannen uitgenodigd, die hebben bij ons ook een hele avond staan praten, staan uitleggen hoe dat nou zit. Want een van onze leden had nog het idee om daar wat mest op te gooien, omdat hij dan dacht, nou, dan heb ik een betere oogst.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is ten strengste verboden.
1: Oké.
2: Want dat heeft natuurlijk te maken met wat die beesten, als je die mest gebruikt, eten enzovoorts. Ja. En dan breng je misschien andere ziektes of wat ook in de duin. Mogen wel iets met kunstmest doen, maar ook niet te veel. Het is helemaal niet nodig, want de grond is dusdanig goed dat je dat niet. We gaan wel met een projectje, dat is leuk. Dat doet Bram Molenaar, daar ben ik ook met hem samen naar dat PWR geweest. Om te kijken of we iets met zeeafval kunnen doen. Dus, visafval. Wat zo aanspoelt. En dat is natuurlijk biologisch ook allemaal verantwoord. En kijken wat dat doet. En daar stonden ze wel voor open. Want van origine is dat land natuurlijk ook allemaal gewoon strand geweest en water geweest. Dus dat lijkt mij wel een leuk projectje. Dat zou dit jaar van start gaan. Maar Bram was niet in de gelegenheid om dat al rond te maken. Maar volgend jaar gaan we dat doen.
1: Spannend.
2: Ja, ja, lijkt me ook heel leuk.
1: Weer een heel andere procedé.
0: Het groeit echt in de duinen.
2: In het zand.
0: In het zand.
2: Het heet ook een duinzandaardappeltje.
0: Ja.
1: En smaken die dan heel anders, want waar worden ze nog meer?
2: Ja, die smaken natuurlijk toch wat zilter. Omdat die grond is natuurlijk wat zout.
1: Zouter,
2: ja. Ik kan niet zeggen dat het meteen potato chips is.
1: Nee, precies. Nee.
2: Maar het is wel een...
1: Het is niet direct Olé's wat ervan gemaakt wordt.
2: Nee.
1: Of andere merken.
2: Nee, maar ik wil, het heeft wel een bepaalde smaak. En dat geeft natuurlijk een surplus aan de aardappel.
1: Ja. Ja.
2: En welk soort je er dan ook in doet. Ja, de ene had van een kruimige, de andere had van een afkoker. Die binten bijvoorbeeld worden al veel gebruikt voor de fritten.
1: Mm-hmm.
2: En dit is wat exclusiever, dat zijn de roossal.
0: Maar kan je ze kopen?
2: Je kan ze niet kopen.
0: Je kan ze
2: misschien dat een van de leden het wel verkopen. Maar ik heb het nog niet meegemaakt dat ze... we geven het weg en we doen het daar een beetje...
1: Puur voor eigen gebruik en voor vrienden, kennissen.
2: Wij zitten bijvoorbeeld op een landje met al 5, 6 telers. Nou, dan ben je gauw opgedeeld. Maar ja, wat moet ik met 6, 7 zakken aardappelen? Ik bedoel, mijn zusje, mijn broer, mijn dit, mijn dat. En als iemand zegt, heb jij... Kom maar langs en dan...
0: Leuk. Zijn de konijnen ook niet heel enthousiast de over deze aardappelen?
2: Zijn heel erg enthousiast, maar zoals je weet zijn er niet veel meer. Ze hebben ze weer teruggeplaatst. En wij doen dan, voordat we gaan telen, altijd het land wel afschermen met roostertjes. Dat je voorstelt, dat kippengaas van vroeger.
1: Ja.
2: Dat bestellen we dan ook. Dat moeten we ook ideaal weer weghalen, oprollen. Doen stokken tussen. En dan kunnen die konijnenbeesten
0: er niet bij.
2: Als het goed is, ja, je hebt er ooit altijd nog wel eens eentje die slim genoeg is om te denken van... maar over het algemeen hebben we daar geen last van.
1: Ja. Nee, we krijgen een kleine update. Gerrit van de
0: update, want
1: ging een beetje misbouwd zijn, excuus.
0: De kwalificatie is bezig. Ja. En wij als Zandvoorters zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in Formule 1.
2: Ja.
0: En de Q1 was Max de snelste. Dus dat
1: heeft goede hoop.
0: Goede hoop.
1: Goede hoop. Nou. Maar terug naar de duimpiepers, want daarvoor is de heer Boudewijn. Ik heb geen idee hoe groot de duimpiepers moeten zijn. Is dit de ware grootte?
2: Dit zijn de grootes. Zo moeten ze eigenlijk zijn.
1: Zo moeten ze zijn.
2: En dit is weer een bepaald ras. Dat is dan de Dunastar noemen ze die rode. Die worden wel wat groter. En dan is dit een roosvalaardappeltje.
1: Ja.
2: Die blijven wat klein.
1: Okay.
2: Het leukste, deze waren natuurlijk vroeger van origine, maar dat een beetje de aardappeltjes. Die
1: hele kleintjes, een beetje een soort nootje.
2: Aardappeltje.
1: Ja, nou kijkt niet iedere luisteraar van ons mee op de webcam, maar we zien verschillende grootte van aardappelen. Hoe is de oogst dit jaar? Want daar hebben we
2: de oogst ook, bij ons heel goed.
1: Bij jullie heel goed, en dat komt omdat ze op zandgrond...
2: Dat heeft ermee te maken. Wij koeien ook, wij aaien, wij praten tegen ze.
1: Ja, dat werkt. Zeker, zeker.
2: Dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken als je de...
1: Als je de liefde aangeeft.
2: Als je een beetje bijhoudt. Nou ja, wij doen ook tussendoor natuurlijk goed het onkruid weghalen tussendoor. En dat helpt wel.
1: Dat helpt wel.
2: Dan kan je zich lekker settelen. En het was natuurlijk mooi weer. En je zat versteld van staan. Ik dacht dan, het is natuurlijk allemaal zo droog als wat.
1: Ja.
2: Met die zomer. Maar als je 10 centimeter in de grond zat.
1: Was het al droog?
2: Dat was nat.
1: Nat? Nee, oké.
2: Want vorige jaren was het natuurlijk... dat de eerste jaar dat ik voorzitter was, konden we niet eens poten.
1: Mm-hmm.
2: Toen ik aankwam, had ik ook gezegd... Ik zeg, nou, er gaat nu een hele frisse wind waaien in de aardappelteelt. Ik zeg, gaat het heel anders doen. Er is niks anders. Maar toen regende het, stonden alle veldjes vol met water.
1: Ja.
2: Dus we konden niet poten. Nee. Nou, ik heb het jullie gezegd, we gaan nu rijst neerzetten.
1: Nou, mooi start van je voorzitterschap.
2: Ja, we konden er niet op. Ik stond tot aan mijn knieën in het water. Ja.
0: Hoe ben jij erbij gekomen?
2: Nou,
0: hoe is dat ontstaan?
2: Ik ben een aardige gozer. Dat vroeg aan mij van, god, zou jij...
1: En ze zocht een voorzitter.
2: Nee, we zaten... Ik had toen ik zag dus dat mijn pensionering eraan kwam. En ik vond het leuk om daar lid van te worden. Maar als je lid bent van iets, dan moet je er ook zijn.
1: Ja, zeker.
2: Moet je ook kunnen.
0: Maar je was niet in het verleden al heel erg geïnteresseerd
2: in aardappels. Het gaat mij ook meer om het plezier met de mannen.
1: Ja.
2: Dan die aardappel.
1: Exact.
2: Toen zaten we natuurlijk op vergaderingen. Toen ging de vorige voorzitter weg. En toen zaten we zo te zitten. Zeiden ze, nou, jij moet het worden, hè? Ik zei, jij kent het wel.
1: Ja,
2: dan kom je er op een gegeven moment, je kent dat gevoel.
1: Gedwongen gekozen.
2: Dan kon je er niet meer om blijven. Nee. Eigenlijk vond ik het ook wel leuk. Dus, heb ik ja gezegd.
1: Ja.
2: Maar ik wilde wel aantrekken. En dat doen we ook.
1: Leuk.
2: Want zoals jullie weten, of misschien niet weten... Volgend jaar bestaan wij 75 jaar.
1: Ah, 75 jaar.
2: Komt er dan
1: jaar,
2: een soort van... Een dingetje.
1: Dat is toch best een ding, ja.
0: Ja.
2: Daar zijn we ook mee bezig met een voorprogrammetje te maken. En dat is het bestuur. Het bestuur is Arnold Bluijzer, ik en Hans Paap. Hans Paap, secretaris penningmeester. Arnold Luijs is lid bij ons en ik ben dan voorzitter. Dat is het bestuur.
1: Dat is bestuur.
2: En dan heb je ook verder geen inbreng. Zo is het en anders niet.
1: Heerlijk democratisch. Perfect.
2: En we hebben ongeveer 30 leden. Dus
1: 30 leden, ja. Oké. Dat was mijn volgende vraag.
0: Ja. Hoe kan je lid worden?
2: Door je aan te melden bij de Zandvoortse Aardappelteeltvereniging via onze secretaris, Hans Paap. En dan word je gebalanceerd. En dan zeggen wij, nou, dat is wel een hele aardige vrouw. Of
1: man. Of...
2: Want we hebben dames ook als lid.
1: Oké, dat leuk.
2: Is ontzettend leuk.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er toch niet heel veel leden kunnen... Dat jullie heel veel leden kunnen hebben. Jullie hebben natuurlijk beperkte grond.
2: Met 35 gaat het op. 30, maar ja, het is natuurlijk ook weer wel een natuurlijk... Je hebt veel ouderen die bij ons lid waren. Ja. Hè, waar weer nieuwe...
1: voor zijn gekomen. Ja.
2: Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje een...
1: Een
2: vriendenclubje te hebben. Het is ook gezellig. Wij doen bijvoorbeeld... In de aardappelteeltvereniging hebben wij nog een klein vriendenclubje. Die noemen ze de Kluit. En dat is dan ons groepje die zelf verbouwt. En dan doen we jaarlijks de dag van het gewas vieren. Dat hebben we wel een beetje
1: verzonnen.
2: En nemen we allemaal een blikje bier mee en een dingetje mee. En
1: een drankje.
2: En dan zitten we heel gezellig de dag van het gewas te vieren. En dan hebben we ook nog buitenleden. Die mogen dan ook komen. Die worden ook uitgenodigd. Dus daar zitten we met een man. Dan is het met dames natuurlijk erbij. Dus je bent een man of 15, 20.
1: Wat zijn buitenleden?
2: Buitenleden zijn mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor ons welzijn van de club. En dat is Meijer met zijn vrouw, onze voormalige burgemeester.
1: Oké.
2: Want ik wist natuurlijk dat je dat ging stellen, maar ik vond het leuker om dat jou te precies. laten doen. Dan heb ik een mooie intro.
1: Leuk bruggetje. Ja.
2: Maar die komen ieder jaar over en dan vieren we, daar praten we natuurlijk wat bij. En het is meer, dus zeg, het is ook een gezelligheidsclub.
1: Gezelligheidsclub.
2: Buiten die aardappel onderling vergaderen wij ook nog, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja.
2: Moeten we natuurlijk eerst de ingekomen stukken. En dan afhameren, nou je kent het wel.
1: Ja, maar geen ander. Als geen ander.
2: Ja.
1: Leuk.
2: Dus dat.
0: Hey, opperdoezers hebben jullie ook
2: opperdoezers geteld? Opperdoezers zijn er wel, maar die mogen wij niet opperdoezen, want dat is alleen voor
0: in opperdoes.
2: In opperdoes.
0: Ja. Maar jullie kunnen wel dezelfde aardappel telen.
2: Nou,
0: de opperdoezers.
2: Nee, opperdoezers krijgen we niet. Want die zijn dus voor daar, maar er is wel iets wat erop lijkt. En dat kun je wel, weet ik niet zo gauw.
0: Is het andere ondergrond wat ze daar hebben?
2: Ik denk het haast. Ja. En het is beschermd waarschijnlijk.
0: Oké. En de Zandvoortse duimpiepers zijn niet beschermd zeker?
2: Nee, niet dat ik weet. Want anders had die kraal nog wel bestaan.
0: Wat zie je?
2: Anders had die kraal nog wel bestaan. Als
1: Ja. Nou, de kraal, daar worden ze...
0: De Zandvoortse duinkraal.
1: De duinkraal.
2: Nee, het is een waar verhaal.
0: Ja, nou mooi. Waarom denk je dat je hier zit?
2: Ik dacht voor de gezelligheid.
1: Stukje sowieso, geschiedenis. Sowieso, Boudewijn, sowieso.
2: Een
0: stukje geschiedenis.
2: Dat jullie maar weten.
0: Als we moeten maar eens een keer...
2: Maar ja, het 75 jaar jubileum nog even. We hebben een leuk programmaatje bedacht. Natuurlijk gaan we in het Zandvoortse krantje wat items neerzetten. In die dubbele pagina, daar heb ik mevrouw Sandberg al... aan mijn zijde staan. Die vindt het ook leuk om te doen. We hebben natuurlijk niet zo gek veel. De leden betalen 30 of 35 euro per jaar.
1: En
2: dat zijn we al kwijt aan als die man een keer komt maaien.
1: En ik wil net zeggen,
2: En als we het eerste rondje geven bij de vergadering. En dan is het op. Dus ik ben naar de gemeente geweest om te vragen van... God, zit er nog wat in de pot? Stonden er niet heel...
1: Afwijzend tegenover, zoals het heet. Ja.
2: Er is nog geen klap op gegeven, maar ik denk wel dat het goed komt. Nou, dan kunnen we onze activiteiten verder uitbreiden. We willen de scholen een beetje gaan bezoeken. Dat zou Ger op zich nemen, Ger Bluijs.
1: Leuk.
2: Als oud-wethouder, die wil dat graag doen. En die zal dan inderdaad Bram Molenaar wel meenemen. Die is met die jeugd altijd bezig met educatief. En dat is fantastisch. Die is ook lid bij ons.
1: Ja.
2: En dan...
0: Wat kost een lidmaatschap bij jullie?
2: Dat is
1: 35 euro.
2: Oké. Moet wel luisteren, hè?
0: Sorry hoor.
2: Van niet alles twee keer zeggen.
1: Het is zo jammer, hè, Michael? Ja, het is echt jammer.
2: Het is wel leuk, maar.
1: Ja.
2: Ik heb er niks aan.
1: Dat wil ik dan niet. Nee, dat spreek ik tegen. Nee, dat spreek ik tegen, Boudewijn. Je hebt er best wel wat aan.
0: Nou, lekker dan.
1: Ger, inmiddels in tranen.
0: Het kost dus 35 euro.
2: Ja.
0: Per jaar?
2: Ja.
0: En dat had je er niet bij gezegd?
2: Nee.
0: Dus het is misschien wel handig om ook te weten. Want voor hetzelfde geldt het per maand.
2: Ja, of per kwartaal.
0: Of per week.
1: Ja. Je weet het niet, hè?
2: Je weet het niet.
0: Ja, Boudewijn en ik kennen elkaar al een tijdje.
1: Ah,
0: ja,
1: je zou het niet zeggen. Wel. Je zou het niet zeggen. Dus,
0: wat dat betreft, hè? Sinds hoe heet het? Het hotel, hè? Hotel Keur.
2: Ja.
0: Ja.
2: Met je zusje nog.
0: Met mijn zusje, ja.
2: En je zwager Jaapie.
0: En mijn zwager Jaapie.
1: Ja, nou wordt echt een familiegesprekje.
2: Ja, zeker.
1: Boudewijn, dankjewel voor je komst. We weten weer wat meer over de piepers. En succes met jullie 75 jaar bestaan. Ja, en met Gert-Jan Bluis in jullie geleden.
0: Ik vind het wel leuk. Ik vind
1: wel subsidie wel goed komen.
0: Ja, ik vind het wel leuk om daar nog wat mee te doen.
1: Ja,
0: dus misschien kunnen we een item maken. Het moment dat jullie wat leuks gaan doen. Hou ons op de hoogte.
2: Dat zullen we zeker doen.
0: En dan gaan we daar. Dan duiken we daar. Heb ik het weer goed? Heb ik nu weer goed gemaakt? Heb ik het weer goed gemaakt nu?
2: Jij maakt het. Je hoeft het niet goed te maken, maar juist altijd goed.
0: Ah, dat is mooi.
1: Eindigen we mooi. Dankjewel.
2: Ja, hartelijk dank.
0: Oké. Okay.
2: Geen Bruce Springsteen.
3: Ja. Sorry.
2: Doe maar een aardappeltje.
3: Maar de volgende gast heeft het.
0: Mr. Potato Head.
3: Heb ik niet gedaan.

0: ja. Weer applaus, weer applaus. Speciaal voor Maarten Koper.
1: Ja.
0: Hè? Maarten?
1: Ja, dat was een... Dat was een keihard
0: anders kwam je niet.
1: Daar moeten we toch mee uitkijken, hè?
0: En jij bent een echte de Springsteen-fanaat, hè?
2: Sinds 1980.
0: Ja. Sinds 1980?
2: Sinds 1980.
0: Toen is hij ongeveer begonnen, denk ik, hè?
2: Nou, hij is veel eerder begonnen. Ja,
0: maar gewoon qua succes.
2: Hij is doorgebroken, zeg maar, rond 1975.
0: Ja.
2: En in 1980, toen bracht hij dubbel album The River uit. Dat was een periode dat mijn ouders in 3 maanden tijd overleden. In die periode, als ik dan naar mijn werk reed... Dan hoorde ik 's ochtends altijd het nummer Point Blank. En dat was een prachtig nummer. En toen dacht ik, wie is dat? Springsteen. Toen ben ik zijn muziek ook gaan kopen. En toen ben ik hem ook gaan volgen.
0: Ja.
2: Ik heb hem een keer of 35, denk ik,
0: echt waar?
2: Gezien als in concerten. Ja, ja.
0: Goedemorgen. Daar gaat een hoop geld in zitten, hè? In zo'n...
2: Ja, maar ook, gaat ook heel veel plezier krijg je ervoor terug.
0: Ja, dat is ook waar, ja.
1: Nou, zullen we eerst Maarten even introduceren, Ger? Want
0: laten
1: iedereen
0: we dat doen.
1: Denkt van Maarten, wie is Maarten?
0: Geen.
1: Maarten Koper, ooit voorzitter, maar ja, jullie zijn snel voorzitter bij de Rotary. Want je bent lid van de Rotary. Jullie wisselen elk half jaar, geloof ik.
2: Nee, elk jaar.
0: Maar je bent natuurlijk elk jaar. Ja. Je bent ook bekend als fysiotherapeut.
1: Ja, samen met Kees Bruin, jarenlang.
2: De beul van Zandvoort.
1: Ja, de beul van Zandvoort.
0: Werd jij genoemd?
2: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, hij kraakte.
0: Oh ja?
1: Ja, dat heeft hij bij mij ook gedaan. Dus.
0: Ja.
1: Dat is een ervaring, zal ik je zeggen.
2: Ja. Je zit er nog steeds.
1: Ik zit er nog steeds, dat is het meest positieve. Ja, nee, Maarten, welkom. Hartstikke fijn, fijn dat je er bent. Ik ben een grote Bruce-fan, dat hebben we inmiddels begrepen. Ik heb zelf het genoegen gehad om mij zelfs mee te krijgen, Ger. Dat is echt een sensatie, absoluut, ja. Absoluut. Zandvoort Art is ook een onderdeel van Rotary. Daar wil ik het heel even specifiek over hebben. Dat hebben we afgelopen weekend gehad.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een... ongelooflijk groot succes.
2: Het succes wordt steeds groter. Het is ooit begonnen in de coronatijd. Heel vroeger hadden we natuurlijk de wandeling door het dorp heen. Die werd door de kunstenaar zelf georganiseerd. Ja, dat is op een gegeven moment uitgestorven. En toen in de coronatijd, toen zei een van onze leden, Leontien...
1: Mm-hmm.
2: Die zei, misschien is het wel eens goed om weer dat op te pikken... om die kunstenaars toch ook weer een podium te geven. Want in de coronatijd was er helemaal niks natuurlijk op dat gebied. En dan komen de mensen toch ook weer het huis uit. Gaan weer kunstenaars bezoeken. Gaan misschien ook even een kroeg in of ergens wat eten. Dus het werkt zowel goed naar de kunstenaars toe als voor de horeca.
1: Ja.
2: Dat is toen opgestart door een aantal leden van onze club. En... in het begin hadden we daar toch ook wel onze bedenkingen tegen.
1: Ja.
2: Want normaal zijn we natuurlijk bezig om geld in te zamelen voor goede doelen.
1: Ja.
2: En dat gebeurde hier niet bij. En dit vergt toch wel enorm veel tijd van een aantal leden. Maar inmiddels hebben ze dat ook aangepast. Er wordt nu ook geld ingezameld.
1: Mm-hmm.
2: Dit jaar door middel van een verloting.
1: Oké.
2: Mensen die loodjes gekocht hebben vorige week, zal ik maar even zeggen.
1: Heel goed.
2: Ja.
0: Wanneer?
2: Die kunnen...
1: er is een site. Er is een site.
2: Van zandvoortart.nl. En daar staan
1: de winnaars op.
2: Loten op.
0: Oh, die staan er nu al op?
2: Ja, die staan er nu op. Ja.
0: Dan kan ik even checken natuurlijk. Want ik heb ook loten gekocht.
2: Oké.
0: Ja, ik denk...
2: Wie niet?
0: Blijf niet achter.
1: Wie niet? Ik heb niks gewonnen.
0: Is er een hoop geld binnengekomen?
2: Dat valt wel mee, het is 2000 euro. Maar dat
1: is wel geld, ja zeker.
2: Het is toch geld en dat wordt gebruikt voor goede doel, tenminste goede doel voor de kunst voor kinderen.
1: Kunst voor kinderen, ja. Heel erg leuk.
2: Cultuur in de klas of muziek in de klas.
0: Ja. Hilly? Is Hilly daar
2: Ik weet niet of Hilly daar nog bij betrokken is.
1: Hilly was daarbij betrokken.
2: Daar zijn ze mee gestopt.
1: Ja, daar zijn ze mee gestopt vorig jaar en dat moet gewoon weer nieuw leven ingeblazen worden. Ja. En dit is een mooie injectie om dat weer van de grond te krijgen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, naast de art doen jullie nog veel meer als Rotary. Je zei het al van heel veel goede doelen. Hè, jullie hebben ook op een bepaald ogenblik een wat hebben jullie gesponsord, die kinderen? Ik ben het heel even kwijt.
2: Wij doen heel veel, eigenlijk al jarenlang. We zijn natuurlijk vooral bekend geweest met de grote evenementen.
1: Ja.
2: Wat op Zeskamp gebaseerd was in het verleden.
1: Precies, dat zocht ik.
2: En dat heeft jarenlang heel goed gedraaid. Ja. En toen zijn we begonnen met eigenlijk een marathon op het circuit. Dat was het begin eigenlijk van wat de circuitrun
1: nu is.
2: En de marathon op het circuit, dat heeft een paar jaar gedraaid. En daar kwamen ook steeds meer mensen op af. En dat konden we zelf niet meer handelen. En toen heeft Le Champion heeft de organisatie overgenomen.
0: Ja.
2: En het circuit heeft verder alle faciliteiten daar geschonken. Dat is allemaal weer veranderd.
1: Ja, helaas.
2: Onder invloed van de nieuwe directie van het circuit.
1: Ja.
2: En onder invloed van Le Champion. Wat we nu nog hebben is de VIP-run op het circuit. Daar kunnen dus 100 mensen meedoen. Die betalen wat meer. En dat houden wij over voor een eigen goede doel. Wij proberen altijd kleine doelen te steunen. Om die ook wat meer voet in de aarde te geven. Ik bedoel, KWF en Kika en noem maar
1: die
2: op.
1: Die krijgen
2: genoeg geld binnen. Wij proberen kleine doelen eruit te pikken. En die te helpen. Dat doen we nu met de VIP-run. Daarnaast doen we ook nog op het circuit. Krijgen we van het circuit dan een halve dag. Of soms een hele dag het circuit ter beschikking. We zijn vorig jaar daarmee begonnen. We hebben er wel eens activiteiten georganiseerd. Dat mensen konden inschrijven om te leren racen. En noem maar op. Nu hebben we mensen gehandicapten zelf rond laten rijden met coureurs.
1: Leuk.
2: En dat was ook een groot succes. Daar haal je dus verder geen geld mee op, maar dat doe je voor het goede doel. Wat we elk jaar ook hebben is de tilbandenactie.
1: Ja, ja, daar weet ik alles van.
0: En wat dan?
1: Ja. Nou, die kan je kopen bij de Rotary. En die worden zelf door leden gebakken.
2: Ja.
1: De ingrediënten worden door een kleine grootgrutter.
0: Oh, jouw vrouw Karin gesponsord. Is natuurlijk heel eerlijk.
1: Nee, mijn vrouw Karin heeft daar helemaal niets mee te maken.
0: Oh,
1: nee, absoluut niet.
2: Vos Albert Heijn, ja. Haarlem,
1: ja.
2: Sponsort.
1: Ja,
2: oké. Stelt alle ingrediënten beschikbaar. En ook dat loopt eigenlijk.
1: Altijd leuk.
2: Wordt steeds groter.
1: Ja, ja.
2: En, ja, ik was er stom om nog wel eens zelf die. Tulbanden gaan bezorgen met mensen. Er hebben veel
1: maar dan kwam je niet meer weg.
2: Aan mijn auto bij jou in de straat.
1: Ja, dat klopt, ja. Van de wegen, de fijne paaltjes. Ja, inderdaad. Nee, er is ook nog een hele leuke anekdote die wij ooit meegemaakt hebben. Gerst, misschien van jou wel leuk om te weten. Wij hebben ooit met z'n tweeën op de parkeerplaats bij het circuit gestaan.
0: Ja, ja. Maarten en jij.
1: Maarten en ik. En dat was de opbrengsten van het parkeren tijdens de run. De circuitrun.
0: Ja.
1: Die kwamen rechtstreeks naar het goede doel. En wij hebben op

0: geen probleem, je weet genoeg.
1: Je weet genoeg.
0: Ja hoor, jij weet genoeg. Nee, jij weet genoeg.
1: Ja, wat doen we nog meer?
2: Maar de Rotary is een wereldwijde organisatie.
1: Ja, absoluut.
2: Als mensen dat niet weten. En ze hebben 7 aandachtsgebieden. Wereldwijd op vrede, ziektepreventie, schoon drinkwater, moeder- en kindgezondheid, onderwijs, lokale economieën en het milieu.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En
0: ja.
1: End Polio Now, dat is een actie die loopt al tientallen jaren.
0: Ja.
2: Ja.
1: En mede door ook de grote baas van Microsoft die daar flink aan betaalt. Maar ook over de hele wereld dat er geld voor ingezameld wordt. Is polio bijna
0: uitgestorven. Mooi is dat. Ja, ja. Heel mooi. Ja. En jullie bestaan dit jaar 75 jaar, heb ik begrepen.
2: Ook al wordt.
1: Nee, we bestaan nog geen 75 jaar. Nee.
0: Maar jullie vieren toch wel wat bij Pluspunt voor ouderen die boven de 75 zijn. Dat heb ik gelezen.
1: Ja, dat is die singalong.
0: Oh, dat is die singalong. Ja, oh, ik dacht dat die gebaseerd was op 75 jaar.
2: Dat is de aardappelclub.
0: Oh, ja, nou heb ik niet goed geluisterd, dat is waar.
1: Nee, Rotary in Zandvoort bestaat zo rond de 40 jaar.
0: Oké.
2: En hoe, is Rotary in Nederland groot?
1: Best wel.
2: Ja?
1: Ja, als je bijvoorbeeld Haarlem neemt, in Haarlem zijn wel 4 verschillende Rotary clubs.
0: Oké.
1: En in Heemstede heb je er 2. In Bloemendaal zitten er een paar. Wij hebben hier in Zandvoort 1 club. En toen ik lid werd, dat is ongeveer was begin 90 jaren.
2: Ja.
1: Toen waren het nog alleen maar mannen. Het is oorspronkelijk waren het mannenclubs.
0: Mm-hmm.
1: En toen zijn in de loop der jaren werd er ook op aangedrongen om ook dames toe te laten. En nu zitten we in Zandvoort met het feit dat er meer dames lid zijn dan mannen.
2: Ja. Ja.
1: Dus bij deze roep ik...
0: Een oproep van de mannen, ja. Kan ik me niet meer voorstellen. Dat moet wel een beetje in balans blijven.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En hoeveel leden hebben jullie?
1: Daar zitten ze nu rond de 25.
0: 25 leden.
2: Ja. Nou, oké.
0: Mooi aantal.
2: Hebben jullie meer leden nodig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want er zit altijd verloop in. En met alle activiteiten die we doen, heb je toch wel mensen nodig. Zandvoort is altijd wel een hele actieve club geweest.
2: Oké.
1: Ja. En was altijd wel een voorbeeld voor de clubs in de regio.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Dus, nou ja, mijn schoonvader heeft er natuurlijk jarenlang in gezeten.
1: Ja.
2: Wim Nederlof.
0: Ja, Wim Nederlof heeft er in gezeten.
1: Dat is ook een heel goed lid.
2: Ja, en veel gedaan ook. En jullie hebben altijd ook de jazz gedaan, hè?
1: Dat waren wel een paar leden uit de Rotary, maar dat ging niet onder de
0: OCP. Peter Keller onder andere.
1: Peter Keller was er.
2: Maar
1: we proberen toch elk jaar ook weer nieuwe acties te ontwikkelen, maar het wordt wel moeilijker, vind ik.
0: Wordt lastig. Ik zie de techniek dat we nog 2 minuten hebben. Maarten, ik wil jou in ieder geval...
1: Ik wil nog even
0: zeggen. Ja, ga je gang.
1: Wat betreft Zandvoort Aard, alles gaat met geld gepaard natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is altijd vervelend om erover te praten, maar het is wel zo. We zijn gesponsord Zandvoort Aard door de gemeente en door de innovatiefonds en cultuurfonds Noord-Holland.
0: Ja.
1: Maar je kan niet elk jaar bij al die fondsen aankloppen. Dus bij deze een oproep aan ook toch weer de mensen die zeggen, ik heb wel wat geld over.
0: Sponsoren,
1: maar ook de gemeente laat dit bestaan. Want het is een prachtig evenement geworden.
2: Ja.
1: Het is echt ook een uithangplaatje voor Zandvoort.
0: Zeker.
1: Je ziet steeds meer mensen van buiten Zandvoort. Ook kunstenaars van buiten Zandvoort. Maar ook de mensen die komen kijken. Dus laat het
0: een goede oproep
1: bestaan.
0: Absoluut.
2: Ja. Nou, dat is een mooie oproep.
0: Delen wij.
2: Wij delen het.
0: Maarten, dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
2: Oké. Nog 1 minuut.
0: Nou, en,
1: nog 1 minuut.
0: Dan kun je nog wat vertellen van de kwalificatie, Ger.
2: Nou, dat is niet gering, want het is de laatste nog 1 minuut en 38 seconden. Verstappen staat nog steeds op 1. Hadjar op 2. Dat
0: zo,
2: is ook dat heel is ook erg weer, bijzonder. Dus het is...
0: spannend.
2: Het gaat zich weer...
0: Een leuke ontknoping gaan we tegemoet.
2: Nou, het valt er weer een beetje
0: naar. En dit was Q2.
2: Dit is Q3.
0: Oh, Q3 al.
2: Ja,
0: kijk aan.
2: Dus we zijn aan het eind van het hele verhaal. Hadjar is dit moment aan het rijden samen met Verstappen. En Verstappen is... Ik weet niet of hij het snelste is. Net vertrokken. Hadjar is 3/10 langzamer. En dus iedereen zit 3/10 achter Verstappen. Dat is best veel.
0: Mooi.
2: Vind ik. In Maleisië.
0: Ja, zeker. Op Maleisië.
2: Ja. Dus ja.
0: Spannend.
2: Komt-ie.
3: Dit is ZFM.

0: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort.

0: Nou, ze is hier niet warm, dacht ik.
1: Jullie zitten in de uitzending
0: ja.
1: hier.
0: Wij zitten al in de uitzending, ja. Tweede deel, Ger, hebben wij leuke gasten. In ieder geval schuift nu Michael van Nes aan. Michael, jij bent voorzitter van de Beatpopzingers. Hij is voorzitter van de Beatpopzingers. Nou, dan hebben we toch wel
2: is dit jaar pas, hoor.
0: Is ja. dit jaar pas. Oh, nou ja, goed. Had je het langer willen zijn?
2: Nee.
0: Oh,
2: nee. Ik was daarvoor penningmeester en dat was ook heel leuk.
0: Dus je bent helemaal geïntegreerd in de Beatpopzingers.
2: Ja.
0: De reden dat jij hier bent, jullie hebben leden nodig. Laat ik dat zo stellen. En met name
3: mannen.
0: Diepe
3: mannen.
0: Stemmen.
2: Mannen. Het liefst mannen. De bas.
0: De bas. Ja. En hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat de man van Zandvoort het niet zo heel erg leuk vindt om in een koor plaats te nemen. Tenzij je naar Zandvoort gaat, want dat is best wel een groot.
0: Ik wil net zeggen.
3: Ja.
2: En wij hebben wel een paar leden gehad. En daar zit er nu nog één van die lid waren van Zandvoort. En het bij ons wilde proberen vanwege het leuke repertoire wat we hebben.
0: Mm-hmm.
2: En ja, het werd ze toch te druk, twee koren.
0: Ja.
2: Ze zijn toch weer teruggezakt naar hun eigen koor.
3: Oké. Okay. Wat is het repertoire?
2: Ja, wij zingen van alles popmuziek, Nederlands, Engels. We hebben er nu zelfs één Frans liedje tussen zitten van La da da da da da da.
3: Is allemaal wat populairder dan.
2: Ja, het is redelijk populair wat we allemaal zingen. Ja. En leden kunnen zelf een liedje aandragen en dan zeggen van Arno, onze dirigent. Kan jij hier wat mee? Kan je er een leuk liedje van maken voor een koor van sopraan, alt?
0: Ja.
2: Mm-hmm. En als hij zegt ja, dat kan ik en hij doet het, dan hebben we dus weer een mooi modern liedje erbij. Ja. Kan ook wel eens een ouder lied zijn hoor. Want
0: ja.
2: Nu momenteel bijvoorbeeld A Hard Day's Night van de Beatles ertussen zitten.
0: Oké. Okay.
2: En die zit natuurlijk al een tijdje in de,
0: ja.
2: in de muziek. En ja. Het zingt zo lekker makkelijk weg, die nieuwe liedjes.
0: Want en het is ook heel gezellig.
2: Ja. Je kan lekker makkelijk meezingen dan.
0: Ja, ja, want jullie hadden een kans om bij het Zandkorenfestival aan te sluiten. Maar jullie hadden geen dirigent, begreep ik. Jullie zouden een vreemde eend in de bijt zijn geweest. Maar het had wel wat populariteit natuurlijk teweeg.
2: Maar wij hebben helemaal geen Zandliederen in ons repertoire.
0: Nee.
2: En dat is toch echt een beetje een must, vind ik, voor een Zandkor.
0: Ja.
3: Ja. Hoeveel leden hebben jullie?
2: We hebben momenteel een kleine 40 leden.
3: Oh, dat is best groot.
0: Ja, dat is niet klein hoor.
3: Nee.
0: Absoluut, absoluut.
2: En daar reken ik dan wel onze drummer Thomas bij en onze pianiste Evangelina en de dirigent Arno.
0: Mm-hmm.
2: En zo zitten we op, ik dacht op 41 uit mijn hoofd even.
3: Oké, okay, en hoe vaak repeteren jullie?
2: Wij repeteren iedere donderdagavond van 8 tot 10.
0: Mm-hmm.
2: Met een kleine tussenpauze.
3: Waar doen jullie dat?
2: Hoofdzakelijk in Theater de Krocht.
3: Okay.
2: Maar die is nu nog even dicht.
0: Ja.
2: Tot eind van de maand.
0: En, dan?
2: En nu doen we dat momenteel in de blauwe tram.
0: Okay.
3: Okay.
2: Bij Dennis.
0: Okay. En daar is de akoestiek ook redelijk?
2: Kan
0: minder dan in de Krocht?
2: Ja, minder dan in de
0: Krocht. Ja, ja. Uiteraard.
2: Ja, maar het is ook niet gebouwd voor zangkoor eigenlijk. Het is meer een verenigingsleven gebouw.
3: Ja.
2: Waar je allerlei zaaltjes kan huren en dergelijke. Maar so far zo goed gaat het lekker. En eind van de maand mogen we weer naar de Krocht verhuizen.
0: Ja,
3: dus jullie zoeken nu mannen met basstemmen?
2: Ja, ja, je hebt toch een bas nodig in een koor van 4 stemmen.
0: Ja.
2: En het zwaardere moet toch ondersteunen.
3: Ja.
2: Dus dat is toch wel mooi als je dat hebt.
0: En wat hebben jullie anders gedaan dan een advertentie plaatsen? Zijn jullie in jullie eigen vriendenkenniskring aan het...
2: Al en zo, ja.
0: Dat een beetje.
2: En we hebben een Facebook-site en daar staat op staan. En ik heb een stukje geschreven dan voor de krant. En dat heb ik gevraagd aan Gilles of dat geplaatst kon worden. En dat heeft hij dus
0: gedaan. Dat heeft hij dus gedaan.
2: Naar twee kranten voorbij te laten gaan omdat er geen plek voor was.
0: Mm-hmm.
2: Maar het heeft erin gestaan.
0: Ja.
2: Daar zijn we heel erg blij mee.
3: Hebben jullie al respons?
2: Ik heb nog geen respons gehad. Nee.
0: Oh jee, oh jee.
2: Wat wel belangrijk is, vond ik tenminste, en dat stond niet eigenlijk in het stukje, en dat zijn we zelf vergeten ook erin te zetten, bij wie ze eventueel terecht kunnen. En dat kan eventueel op mijn e-mailadres.
0: Mm-hmm. En noem het e-mailadres, ja zeker.
2: mvannes1@gmail.com.
0: Oké.
2: Okay. Dus Zandvoortse mannen, bassen, als jullie zin hebben om te zingen, je hoeft het niet te kunnen, het is gewoon puur voor het plezier. Maar we leren je altijd wel een beetje de kneepjes. Reageer en kom gezellig zingen op donderdagavond.
0: En voornamelijk die gezelligheid die staat bovenaan.
2: Zo hebben we vandaag, omdat we dit jaar 23 jaar bestonden op 26 september...
0: Ja.
2: hebben we een lekkere barbecue achter het jeugdhuis.
0: Kijk.
2: Bij de kerk.
0: Kijk.
2: En over 2 jaar bestaan we dan 25 jaar en dan gaan we groots uitpakken. Dan gaan we iets organiseren in de krocht.
0: Nou, dan heb je nog 10 jaar lang de tijd voor ons. 2 jaar tijd. Ik weet het totaal de tel kwijt.
3: Hoe komt dat erop?
0: Ik heb geen idee. Nog vaker op vakantie gaan denken.
3: Ja, ik denk
0: nee, nog 2 jaar en dan 25 jaar. Dat is toch best wel heel erg leuk. Hebben jullie veel verloop bij de Beach Popstars? Of?
2: Nee, valt wel mee.
0: Ja?
2: Valt wel mee, ja.
3: Zijn er nog heel veel mensen die van het eerste...
2: Er zijn er best een aantal die vanaf de eerste dag erbij zitten. Op 26 september 2003 was de eerste repetitie.
3: Oké. Okay. Ja.
2: En 17 juni 2004 is hij officieel opgericht bij de notaris.
0: Dat is leuk,
2: daar hele akte.
3: Geweldig.
0: En hoe lang ben jij zelf lid?
2: Ik zelf zit er nu denk ik een kleine 10 jaar bij.
0: 10 jaar, oké. Okay.
3: Zing jij ook mee?
2: Jazeker, bij de tenoren.
3: Kijk.
2: Ja, een klein beetje een stukje van mijn vader overgenomen, die ook altijd zong.
3: Oh ja?
2: Ja, mijn vader die zong altijd
0: dat
2: bij
0: de kerkkoor. Ja, kerkkoor, ja.
2: Toonkunstoratorium Koor Zandvoort.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus ja, ik denk dat hij dat wel leuk vindt.
0: Ja,
3: ik denk het ook, ja.
2: Zou
3: het
2: gevonden hebben.
3: Ja.
0: En je broers hebben er geen interesse in?
2: Nee.
0: Jammer.
2: Nee. Nou, Joop kan
0: Joop,
2: het niet
0: natuurlijk,
2: meer.
0: Nee, helaas. Ja. Ja. Maar en, Erik en Bart, die...
2: Nee, die zijn ook te druk.
0: Ja, ja. Wat zonde.
2: Ja.
0: Want het zou er wel in nagedachtenis van jouw vader heel leuk zijn als hij ook...
2: Zeker.
0: Ja, nou, als ik ze tegenkom, dan zou ik ze toch gaan stimuleren.
2: Misschien
0: wel. Je weet het nooit.
3: Je weet het nooit.
0: Maar ik heb genoeg te doen.
3: Ja, ja, je bent ook wel een redelijk druk baasje.
0: Een redelijk druk baasje. En dat hou ik ook zo.
3: Ja, ja,
0: en
3: voor
0: elkaar in zal ik niet meer erbij gaan nemen. Nee, maar even terugkomen op het Chanticoor Festival. Het had wat, jullie hadden wat meer in de picture kunnen komen.
2: Misschien wel, ja.
0: Maar goed, dat is niet de gemiste kans. Maar iedereen weet wel van jullie bestaan. Want jullie hebben ook samen in de kerk, in de dorpskerk opgetreden... samen met het mannenkoor.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Zeker. En ook in de Agatha-kerk doen we sowieso elk jaar het nieuwjaarsconcert. We hebben tot een aantal jaren geleden... hadden we 4 enthousiaste leden die elk jaar Korendag organiseerden.
0: Ja.
2: En dat was dan een feest op een zaterdag van 's morgens 10 tot 's avonds 10.
0: Ja.
2: En er kwamen dan een stuk of 20, 22 koren uit Den Landen naar Zandvoort om te komen zingen.
0: Leuk.
2: En dat was altijd heel erg leuk, heel gezellig.
0: Ja.
2: Alleen die leden zijn, 2 zijn er helaas overleden. En ja, het organiseren van zo'n korendag vergt heel veel tijd en geld tegenwoordig. En er was geen draaiboek, dus we konden niet doorborduren op hetgene hun altijd al deden.
0: Mm-hmm.
2: Dus helaas, dat is niet meer. Maar we gaan nog wel naar Korendagen toe.
0: Leuk, leuk. Dus
2: vorige week zaterdag naar Scheveningen geweest.
3: Oké. Okay.
2: Daar hadden ze ook een Korendag. En die heet toevallig ook Zingen naar
0: Zee. Oké. Okay.
3: Hoe wordt het allemaal bekostigd? Gaat iedereen met zijn eigen auto?
2: Iedereen gaat met zijn eigen auto. Okay. Het openbaar vervoer. En de kosten die wij moeten overdragen van als koor zijnde... dat is een habbekrats, €3,5 per persoon moet je betalen. Okay. Dus dat valt wel mee. En dat betaalt het koor dan ook. En daar betaal je gewoon contributie voor.
0: Ja, ja.
2: We betalen contributie voor de zaalhuur. En voor afschrijving van een piano en een drumstel. Dus ja, daar heb je toch je contributiegelden voor.
0: Ja, absoluut.
2: En ja, de zaalhuur is helaas wat hoger geworden. Want
0: in
2: het jeugdhuis hadden we een hele leuke som te betalen per maand. En dat is nu bijna verviervoudigd.
3: Okay.
2: Daar krijgen we gelukkig ook weer subsidie voor.
3: Ja, dat is lekker.
2: Ja.
3: En wat kost het per jaar?
2: We betalen €170 voor een heel jaar contributie.
3: En PP?
2: PP.
0: Per lid.
2: Dat is eigenlijk best wel laag. En dan mag je zelf kiezen of je het per kwartaal of per half jaar betaalt.
3: Oké. Okay.
2: Dus geen probleem.
0: En dat geld, die contributie, die wordt hoofdzakelijk besteed aan instrumenten.
2: Ja,
0: de dirigent.
2: Krijgt een
0: vergoeding.
2: Die moet betaald worden.
0: Ja.
2: De drummer die wilde alleen maar een onkostenvergoeding hebben. Die krijgt hij uiteraard.
0: Ja.
2: En zoals
0: de zaalhuur. Ja.
2: En als je een dagje gaat zingen elders, dan moet je die kosten ook betalen. We zijn ingeschreven voor Paradiso in begin januari. Als ik me niet vergis, 12, 13 januari zo'n beetje... is er in Paradiso een korendag op zaterdag en zondag. Morgens vroeg tot 's avonds laat.
0: Ja.
2: En daar zijn we ingelood.
0: Oké, wat leuk.
2: Dus dan gaan we daar zingen op de zondagavond om 6:50.
3: Dat is wel heel speciaal,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, dat is wel. Maar even terugkomend op die contributie. Ik kan me zo voorstellen dat het voor een groot deel van de mensen die heel graag bij jullie lid zouden willen worden, toch best mogelijk een trappetje is om even te moeten belopen. €170 klinkt heel weinig, maar voor sommige mensen is dat best wel heel veel geld.
2: Als je het gaat bekijken op kwartaalbasis, dan kom je op €42,50 per kwartaal uit. En als je dat deelt door 3, dan is het niet zo heel erg duur per maand.
0: Nee, maar zo kan je natuurlijk alles downsizen. Nee, waar ik eigenlijk naartoe wil is van, hebben jullie mogelijkheden voor mensen die bij jullie willen komen zingen, dat er bijvoorbeeld een gereduceerd tarief is of iets dergelijks? Hebben jullie daar met de gemeente wel eens over gehad?
2: Nou, het staat niet specifiek in onze statuten of in het huishoudelijk reglement, maar we hebben een bestuur van 5 leden.
0: Ja.
2: En daar kan altijd over gesproken worden natuurlijk.
0: Ik zou dat zeker doen, ja.
2: Als er dus mensen zijn die graag lid zouden willen worden, maar ze hikken tegen die €170 euro aan.
0: Kijk, er zijn vanuit de gemeente, hè, voorzieningen genoeg. Hè, de Zandvoortpas, ik noem maar wat.
3: Ja.
0: Dat je daarmee misschien iets zou kunnen betekenen.
2: Dat zou
0: heel
3: ook
2: nog kunnen.
3: Nou, dat is positief.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Die Korendag, ik begrijp het nog niet helemaal. Hè. Ik zit dan zelf in het bestuur van het Santikoren Festival. Wij benaderen dan een aantal koren of ze mee willen doen. Dat wordt ook steeds lastiger, hoor. Dat heeft ook met leeftijd te maken, et cetera. En hoe gaat het met Korendag?
2: Nou, we hadden een 4-tal leden die dat organiseerden. En onze Korendag was met een thema.
0: Ja.
2: Al onze koorleden waren dan verkleed in dat thema.
0: Ja.
2: Noem maar wat, we hebben een keertje de Beatles gehad. Dus iedereen liep als een Beatle of met lange haren of wat dan ook.
0: Ontzettend leuk.
2: En dan was er altijd, voordat de Korendag begon, een klein toneelstukje dat opgevoerd werd door de organisatoren van het Korendag en een paar andere leden. En alle koren kregen een foto, want er werd voor het begin dat ze gingen zingen een foto van ze gemaakt, digitaal. Dat werd direct, terwijl ze aan het zingen waren, uitgeprint. Die kregen ze ingelijst en al mee. Er was voordat ze naar binnen gingen, konden ze hun tassen en jassen kwijt in kisten en die werden bewaakt.
0: En jullie waren de uitnodigende partij?
2: Wij waren de uitnodigende partij.
0: En hoeveel koren kwamen er dan naar Zandvoort?
2: Een dikke 20.
0: 20 zoveel? Koren, zoveel.
3: Ja.
0: En was dat alleen maar in zalen of was dat ook in de buitenlucht? Dat
2: was alleen in de kerk.
0: Alleen in de kerk?
2: In de hervormde kerk op het kerkplein.
0: Oké.
2: Ja.
0: Zou het een idee zijn om, ik noem maar wat, hè, maar dan ga ik even borduren op het Celticore Festival, om het op diverse locaties te doen? Ja, nu ga ik me heel erg met jullie organisatie bemoeien. Maar
3: ja, dat vind ik wel.
0: Ja, nee, maar toch.
2: Misschien heb je wel gelijk, want zoals de vorige dag in Scheveningen was op 14 locaties.
0: Ja, precies.
2: En die hadden 64 koren die optraden.
0: En misschien hoef je er niet eens zoveel te hebben, maar het lijkt mij in ieder geval heel een leuke aanvulling op al wat wij al hebben in Zandvoort. Maar we hebben heel weinig korendagen. Het Zaltikoren Festival is maar 1 keer per jaar.
2: He? En Hazesing.
0: En Hazesing, daar gaan we het zo over hebben. Maar goed, dat is heel specifiek, want kan elke dag kan je Hazesdag maken.
2: Natuurlijk.
0: Maar juist die koren, dat lijkt me echt heel erg leuk om te organiseren.
2: Ook dat is uiteraard leuk om te doen, maar je moet wel de mensen hebben die het willen doen.
0: Ja.
3: Ja.
2: En het is bijna altijd, en dat is bij de meeste verenigingen zo, dat alles komt neer op de schouders van bijna altijd dezelfde mensen.
0: Dat is waar.
3: Ja.
2: En
3: ja,
2: dan zijn er uiteraard nog mensen bij die ook nog eens een keer werken.
0: Ja.
2: En die dat dan erbij gaan krijgen. En kan het misschien te veel worden voor ze. Maar er wordt altijd wel over geboomd.
0: Ja.
2: Zeker weten. Binnen het bestuur hebben we het er altijd nog wel eens over. Dit of dat. Of
0: nou, misschien is het een leuke aansluiting om vanuit het Celticoren bestuur, waar ik toevallig in zit, om daar eens een keer over
2: te praten.
0: Te praten en te brainstormen hoe we dat gestald kunnen krijgen.
3: Ja.
0: Ik zeg dat echt serieus, omdat ik het heel erg belangrijk vind. Zingen met elkaar brengt heel veel vreugde met zich mee. Oh, kijk, lijkt me wel een pastoor een beetje.
2: De Korendag van ons in Zandvoort was altijd heel erg gewild bij de koren in Nederland.
0: Ja.
2: Want er kwamen vele malen meer inschrijvingen dan we konden plaatsen.
0: Ja.
2: Dus er moest ook geloot worden.
0: Ja.
2: En het was een geweldige dag altijd.
0: Jammer.
2: Je leefde er langzaamaan naartoe. Er werd een podium gemaakt en een achtergrond geschilderd.
0: Ja.
2: En het kerk werd helemaal aangekleed. En als het 's avonds afgelopen was, moest je alles weer opruimen dezelfde avond.
0: Ja, Want
2: de volgende dag was er een dienst in de kerk. Dus dan moesten er allemaal weg.
0: Ja.
2: De banken die moesten er weer in.
0: Nou, te meer een reden om het op diverse locaties te doen, zou ik zeggen. Maar goed, dan kunnen we het altijd nog even hebben.
2: Tuurlijk.
0: Wilde jij nog wat kwijt, Michaël?
2: Nee, alleen mensen in Zandvoort, als je zin hebt om te zingen, mail me. En
0: noem nog een keer jouw mailadres.
2: Nog een keer het mailadres. M van Nes, nummer 1. Oftewel M van Nes 1, @gmail.com.
0: Nou.
2: Mail me en je krijgt altijd antwoord. Donderdagavonds. Van 8 tot 10.
3: Je kan natuurlijk ook langskomen op donderdagavond.
2: Uiteraard, uiteraard.
3: Om 8 uur, om even
0: mee te doen.
2: Je mag sowieso een maatje meekomen zien om te kijken.
0: Goed, Ger, heel goede aanvulling.
2: Zonder dat het je enige cent kost.
3: Precies.
0: Ja.
2: Dus kom maar, gezellig.
0: Helemaal goed. Michaël, dankjewel. En ik hoop dat je heel veel aanmeldingen krijgt.
2: Succes met je programma.
0: Dankjewel, jongen.
1: Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.

0: Dit is de column van Neil Gugnerli op ZFM.
1: Welkom in de file van het leven, waar we met een lege portemonnee en een volle tank Duitse benzine stilzwijgend wachten op het einde van de wereld. Nou, afgelopen donderdag, 1 oktober, nou vroeg in de ochtend was ik in Hilversum en ik stapte vrolijk fluitend in mijn auto om naar mijn huis terug te gaan, naar mijn Zandvoort. Nou, en ben pas ergens rond lunchtijd pas de straat uitgereden daar al. Het was gewoon bommetje vol. Het was namelijk officieel de drukste donderdagochtendspits van het hele jaar 2026. Nou, met een recordpiek van maar liefst 577 kilometer file. Nou, daar stonden we dan met het hele land gezellig bumper aan bumper. Het was een prachtig gezicht. Heel productief Nederland, verenigd in collectieve immobiliteit. En waarom stonden we daar? Nou, niemand wist het. Nou, misschien was iedereen onderweg naar Duitsland om goedkope benzine te tanken. Ja. Natuurlijk, het was een retorische vraag. Natuurlijk was dat het. Dat is het grote nieuws aan de pomp. Terwijl onze eigen minister van Financiën, Eelco Heijne, in de Tweede Kamer tijdens de algemene financiële beschouwingen wanhopig probeerde uit te leggen waarom we straks nog meer belasting moeten betalen over het geld dat we niet hebben, besloot Duitsland van de week de accijnzen op brandstof met 17 cent per liter te verlagen. 17 cent. Nou, we kunnen wat gaan leren van onze buren, hoor. Hey. Wij in ons dorpje merken het niet zoveel, maar de grenspomphouders in Overijssel en Gelderland, nou, die kijken inmiddels naar een compleet lege vlakte waar ooit klanten stonden. Met auto's natuurlijk. Maar goed, we hebben in ieder geval geen vaste grenscontroles meer sinds gisteren. Dat is toch ook fijn, hè? Dus we kunnen nu gewoon zonder paspoortcontrole in één vloeiende beweging reizen. Nou ja, na die files natuurlijk kunnen we natuurlijk doorrijden. Ja, inderdaad, naar de goedkope Duitse pompen, dat ken. Maar ik weet niet of ik zo blij ben met die open grenzen, hoor, hè? Ja, Harry, dat weten we, dat je daar nooit blij mee bent. Maar goed, iedereen kan ook gewoon naar Zandvoort komen om lekker uit te waaien aan de kust. Ja, maar dan hopelijk niet via de Zandvoortse Laan naar Zandvoort en ook niet via de zeeweg. Want als er één plek is die weet wat logistieke chaos is, nou, dan is het onze favoriete badplaats wel, hoor. Hey. Als je dacht dat ze in Den Haag slecht zijn in plannen, nou, kijk dan even naar de Zandvoortse Middenboulevard. Er werd nog maar eens aan herinnerd aan het feit dat de gemeente daar aanstaande maandag 5 oktober de boel volledig openbreekt voor een gigantische vernieuwing. Tussen het Badhuisplein en de boulevard Benaard ligt straks 2 winters lang, het is lang, 2 volle winters lang, een zandbak waar zelfs een gemiddelde peuter moedeloos van wordt. Net nu de Formule 1 heeft aangekondigd dat ze na dit seizoen definitief stoppen, hè, met onze Grand Prix, dat weten we, besluit de gemeente de boulevard te verbouwen. Na 6 jaar einde aan Formule 1 in Zandvoort, dat de toon zette, hè, dan gaan ze nu verbouwen. Ja, timing is alles. Ik zeg het je. De racefans zijn weg en de bulldozers komen ervoor in de plaats. Maar Harry, er is toch ook goed nieuws? Ik bedoel, gelukkig keert het KLM open in 2027 weer terug op de Zandvoortse golfbaan. Dus we kunnen binnenkort in alle rust naar zachtjes tikkende golfballen luisteren in plaats van ronkende Formule 1-motors. Ja, het is waar. Er is gelukkig ook goed nieuws. Het is niet allemaal kommer en kwel. En natuurlijk is er in onze mooie Zandvoort altijd iets leuks te doen. Als je dit weekend nog wat actie zoekt op het asfalt, nou, vandaag en morgen hebben we op het circuit de VMAX, de Trophy of the Dunes. Nou, hartstikke leuk. Dan kunnen we tenminste nog iemand zien rijden. In tegenstelling tot al die files. Ons dorp is, ja, toch veel gezelliger dan al die kommer en kwel in Den Haag, ik zeg het je. Ja, Harry, daar zeg je me wat. Het gaat daar best heftig aan toe. Ondertussen werd er in Den Haag driftig vergaderd over box 3. Het kabinet Jetten, dat momenteel als, ja, minderheidskabinet probeert te overleven, alsof het een potje Jenga speelt tijdens een aardbeving. Ja, hij probeert te overleven. Hij had namelijk bedacht dat kleine spaarders en beleggers wel weer een extra financieel zetje konden gebruiken. Nou, dat is een hele lieve gedachte. Maar goed, oh, stop de persen, riepen ze meteen erachteraan. Want ja, de plannen zijn gisteren alweer deels in de prullenbak gegooid. Ja, terug naar de rekentafel, heet dat dan in politiek jargon. Nou, behalve voor de vastgoedbeleggers natuurlijk. Hè? Die worden voor 2027 nog wel even ouderwets uitgewrongen, zeg maar. Je moet toch iemand de schuld geven van het feit dat de schatkist leegloopt. Hè? Omdat iedereen zijn auto volgooit in kleven. Ja, maar gelukkig is er ook innovatie. Toch? Ik bedoel, ja, mochten luisteraars en mocht jij van de week even omhoog gekeken hebben. Tijdens het stilstaan, hè, Arie, misschien heb je omhoog gekeken toen je stilstond in die 577 kilometer file. Dan heb je misschien wel een drone voorbij zien vliegen. Ja, want afgelopen week verscheen namelijk het rapport Drones in Bouwlogistiek. Ja, Bouw Nederland heeft besloten dat de oplossing voor het personeelstekort en de overvolle wegen heel simpel is. We hebben een oplossing. We gooien alles in de lucht. Spoedleveringen, acculaders, vergeten bakstenen. In de toekomst vliegt het allemaal zo over onze hoofd heen. Ja, dan zeg je wat, zeg. Je ziet ze gewoon vliegen, zeggen ze dan. Het is toch bezotte, mensen, houd toch op. De risico dat een drone met een palet snelbeton per ongeluk door het dakraam van een streekbus vliegt, omdat de AI-besturing in de war raakte door een passerende vogel. Die risico is gewoon te groot. Dat kunnen ze niet maken. Maar ja, aan de andere kant, wie luistert er nou naar mij? Dus Neil, ja, even alles bij elkaar. Mijn hoofd zit helemaal vol van alles. Wat hebben we vandaag geleerd? Als je geld hebt, moet je het niet in box 3 stoppen. Als je benzine nodig hebt, moet je naar Duitsland. Als je spullen naar de bouwplaats wilt brengen, moet je een drone kopen. En als je een terrasje wilt pakken op de boulevard van Zandvoort, nou, dan moet je een bouwhelm op. Ja, nou, ik zal het nog iets positiever zeggen, Harry. Als u vanavond op de bank zit en denkt, wat een bizarre wereld, en heb ik nog hoop in de politiek, nou, bedenk dan maar dat de meeuwen en de zee in ons dorp nog altijd even mooi en hoopvol schitteren voor een morgen waar alles toch goed komt.

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Ja, dat is André Hazes, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Een volksheld. En we hadden het er net even over. Want hier tegenover ons zit Kees Rutgers. Kees, ja, morgen is het zover, hè?
1: Morgen gaan we weer voor de 20e keer een Hazesfeestmiddag houden.
0: Het Hazesfestival.
1: Ja.
0: Heet het zo, het Hazesfestival?
1: Nee, het heet het André Hazes Meezingfeest.
2: Nee. Oké. Okay. En ja, waar wordt dat gehouden, Kees?
1: In het Wapenverzand.
2: Wapenverzand.
0: Ja, waar kan je het beter
2: waar
0: doen,
2: kan
0: hè?
2: Je het beter doen, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: En hoe laat begint het?
1: 4 uur.
2: Mooie tijd.
0: Smiddag?
1: 8 uur. En dan 5 zangers komen er een bijdrage leveren.
2: Kijk aan.
1: Met allemaal Hazes nummers.
0: En wie zijn dat?
1: Dat is onder andere... hoe heet het... Jeremy van den Berg.
0: Ja.
2: Okay.
1: En onze Zandvoortse jongens.
0: Erik.
1: Mauro.
2: Mauro,
1: en,
2: ja.
1: Jip Kapteijn. En we hebben de naamgenoot van de Hazesvrouw, Rachel.
2: Oké.
0: Okay. Okay.
2: Leuk, leuk, dus, leuk.
1: Ja, dat was een gezellig feest.
2: Ja.
0: En het is natuurlijk elk jaar is het echt feest, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: En,
1: we hebben nou een paar jaar dat we het buiten hebben kunnen doen vanwege het mooie weer. En vorig jaar was het heel slecht weer in de kroeg, hartstikke vol en
2: ja,
1: druk, maar wel
2: best.
1: Gezellig.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. En nou ja, morgen is het natuurlijk wel buiten.
1: Ja,
0: morgen. En, want het wordt lekker weer.
1: Ja.
0: En ja, dat wordt natuurlijk...
2: Maar er is toch ook een vrouw die André Hazes vertolkt?
1: Ja, er is een vrouwelijke André Hazes.
2: Ja, hè?
1: Die heeft bij mijn afscheid van de krant, bij de Telegraaf... Hebben ze die uitgenodigd? Die
2: okay.
1: Komen in een grote limousine voorrijden.
2: Je meent het, wat leuk.
1: Maar ja, ze doet alleen playback. Hè.
2: Ja, ja, ja, nee, maar ze lijkt te spreken. Ken jij haar?
0: Nee, nee, nee, nee.
1: Ja, ja, ja,
0: ze helemaal, maar ze zingt niet zelf. Ja. Drie octaven hoger.
1: Nee, nee, nee, ja. Maar wel, was wel leuk, ja.
0: Ja.
2: Geweldig.
1: Ja.
0: En wel eens gedacht om de Hazes Junior te laten komen?
1: De Hazes Junior, daar heb ik niks mee.
0: Nee?
1: Nee. Dat vind ik echt...
0: Omdat?
1: Nou ja, ik vind het niet goed wat hij doet.
0: Nee.
1: Hij,
0: zijn stem lijkt wel een beetje op die van zijn vader,
1: ja,
0: hè, af en toe.
1: Een beetje. Hij heeft dus zijn eigen repertoire proberen op te zetten.
0: Mm-hmm.
1: En dat lukte aanvankelijk wel met een paar nummers. Maar daarna is hij overgestapt naar een andere producer. En toen ging het helemaal mis. En,
0: ja.
1: En, ja, met hemzelf ging het ook niet zo lekker. Dus, en dan viel hij toch altijd wel weer terug op nummers van zijn vader... als hij een concertje gaf.
0: Ja.
1: Dus nee, hij zal het nooit worden. Zoals
0: maar de oude Hazes kwam regelmatig in Zandvoort, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en dan kwam je bij de Bastille, hè?
1: Ja, Bastille. Ja.
0: En ja, daar hebben we vaak meegemaakt. En ik heb hem meegemaakt. Ik was in die periode was ik plugger.
1: Ja.
0: En dus ja, we kwamen elkaar altijd tegen. En op een gegeven moment... Omdat ik die platen met Frank Paardenkoper, met Dingetje.
1: Ja, ja, ja, Dingetje. Ja.
0: En dat vond hij helemaal te gek.
1: Ja.
0: Dus hebben wij bij hem thuis aan de keukentafel geprobeerd samen teksten te maken.
2: Leuk.
0: Maar dat werkte niet.
2: Nee?
0: Oh, nee, dat ging. Hij heeft een hele eigen... Ik deed het op een hele andere manier. En met andere... Weet je wel, ik maakte voornamelijk parodieën.
2: Oké.
0: Okay. En hij vertaalde echt dingen.
1: Ja.
0: En dat deed hij fantastisch.
2: Ja.
0: En, want al die teksten waren van hem. Ja. Weet je wel. En,
2: groot man. Ja.
0: Maar hij was wel een hele grote Dingetje fan.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Toen hij trouwde met Ellen. Toen moest Frank daar komen optreden.
2: Oh,
0: dus
2: ja?
0: Toen kwam hij naartoe. Hij zei, ja, je moet paard vragen om te komen zingen hier. Ik zei, dat moet je niet doen, man. Ik kan helemaal niet zingen. Het is echt verschrikkelijk. Nee, zeg ik wil het echt dat hij moet komen. En Frank en ik naartoe op zijn trouwen. En we hebben ooit het pak gekocht van Tom Mulder.
2: Okay.
0: En die van Rock Planet. Het was een programma. Het was een heel glitterpak.
2: Oh,
0: dat heeft hij nog trouwens. En hij in dat pak daar gezongen voor het trouwen. En het was natuurlijk verschrikkelijk. Hij kan de teksten niet onthouden. En, maar dat maakt het toch wel weer grappig.
1: Ja,
0: dus we hebben al een hele leuke tijd gehad. Echt verschrikkelijk gelachen altijd.
2: Geweldig.
0: Ja. En die Hazes was, die was zo gek als een deur.
1: Ja.
2: Hoe ben jij zo'n groot fan geworden, Kees, van André Hazes?
1: Ja, in eind jaren 70, zeg maar. Daar heb ik ook een paar keer ontmoet. En met hem ik werkte bij de Telegraaf.
2: Ja.
1: En daar moest ik me ook wel interviewen. En ik vond het wel goed wat hij deed eigenlijk.
2: Oké. Okay.
1: Ja. Dus toen ben ik hem blijven volgen. En we zijn ook een beetje goede kennissen geworden.
2: Ja.
1: En, want hij moest, ik weet nog goed dat hij moest optreden in de wielerbaan in Sloten.
2: Mm-hmm.
1: Dat is de zesdaagse gehouden.
2: Ja.
1: En hadden ze gevraagd of André wilde openen op een dernie.
2: Ja.
1: Nou, hij scheet in zijn broek. Hij zegt...
2: een dernie is toch achter zo'n motortje?
1: Zo'n motor waar de wielrenners achter gaan.
2: Ja, ja.
1: Dus ik zeg, nou, kom wel even kijken. Dus hij, op dat moment supreme, hij zegt, ik doe het niet, ga jij maar zitten. Hij was zo nerveus.
2: Okay.
0: Maar wat deed je bij de Telegraaf?
1: Ik was eindredacteur bij de nieuwsdienst en features en privé.
0: Oké.
1: Dus,
0: je had wel een hele goede baan.
1: Ja, ik heb een hele leuke baan gehad.
0: Ja.
1: En in de tijd dat alles nog kon met de krant.
2: Ja, precies. Dat is ook helaas niet meer zo.
0: Ja, we hebben toch wel een aantal, zoals Hans Botman is natuurlijk...
1: Die was van de AD, hè?
0: Van de AD, de sport deed hij. En, die heeft ook alles meegemaakt.
1: Maar Benny Zandscholten, ken je die hier?
0: Wie?
1: Benny Zandscholten?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Onlangs overleden.
0: Ja, ja.
1: En, een hoop
0: Zandvoorters.
1: Zandvoorters die daar werkten inderdaad.
0: Ja, grappig, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, maar dat was hetzelfde in Hilversum.
1: Ja.
0: Heel veel pluggers kwamen uit Zandvoort.
2: Grappig.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Dus Nico Bakker, ken je die?
1: Welke? Bakker?
2: Nico.
1: Bakker?
0: Nico.
1: Oh, nee, die kan ik
0: niet. Die tennist ook heel fanatiek. En Ben Stuurman.
2: Oké, Ben Stuurman ook.
0: Ja, die is ook plugger geweest. En ik. En Jean-Pierre Beurdorf.
2: Oh.
0: En,
2: komen we wel.
0: Ik ben hem even kwijt.
2: Komen we wel.
0: Maar een stuk of 5, 6 mensen die in Hilversum werkten.
1: Ja, Zandvoort.
0: Die kwamen allemaal uit Zandvoort. Ja, dus Zandvoort was toch wel een soort van...
2: Maar wil ik even weten of Kees toch op die fiets is gaan zitten.
1: Ja.
2: Ja, jij hebt dus in plaats van André, ben jij achter het motortje op de zesde. Oké, dat heb jij gedaan.
1: Dat was wel even in rijden zo. Maar dat was wel apart, ja.
2: En was jij in de arena bij zijn herdenking?
1: Ja, ben ik ook geweest, ja.
2: Dat moet wel heel indrukwekkend.
1: Dat is wel indrukwekkend, ja.
2: Dat geloof ik.
1: Voor de eerste keer dat zoiets...
2: überhaupt.
1: Iemand die overleden is, een heel vol stadion.
0: Maar het zat vol, hè?
1: Ja, het is echt onvoorstelbaar dat zo in twee dagen zo'n vol stadion kreeg.
2: Ja, en dat zijn die momenten die je eigenlijk nooit vergeet.
1: Nee, dat moment dat ik hoorde dat hij dood was. En het moment
2: dat kan ik me voorstellen.
1: Zat, dat is echt,
2: en toen werkte jij nog bij de Telegraaf. Ja, dus daar heb jij ook een heel groot deel van jouw aandacht aan gegeven aan zijn overlijden? Of was jij daar meer als een vriend of als
1: verslaggever? Nee, ik was een vriend daar.
2: Als vriend was je daar.
1: Nee, de privéredactie die zorgde voor de
2: verhalen, voor de rest, voor het verhaal.
1: Ja, ja. Ik ga aan denk van de meiden.
2: Ja.
0: En, die zaten er toen nog allemaal.
1: Maar ik zal dat nooit vergeten.
2: Nee, daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: Ja.
2: En toen het Hazesfestival, ben jij naar Brie toe gegaan, hè? Eigenaresse van het wapen, zo van Brie. Ik heb een leuk idee, of hoe is dat Hazesfestival staan?
1: Dat ik bij de Telegraaf zeg ik, jongens, volgend jaar, die dood was, organiseer ik een groot Hazesfeest.
2: Ja.
1: Nou, dat heb ik toen gedaan. De eerste keer was op het strand, bij nummer 14.
2: Oké. Okay.
1: En toen ben ik elk jaar naar een andere kroeg gegaan. Tot zo'n jaar of 10 geleden ben ik in het wapen blijven hangen eigenlijk.
2: En omdat het zo gezellig was in het wapen.
1: Ja,
2: ik kan me alles maar voorstellen.
0: Een prachtige locatie.
2: Zeker.
1: Het tweede jaar was in Bluis. En een kleine kroeg.
2: Ja.
1: En het was ook hartstikke druk. En Mick Harre, dat is een vriend van me, die was zanger en die stond daar op een biljart te zingen. Buiten stonden ze het geluid te meten. Dus, lachen.
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, dat zijn mooie ervaringen.
0: Een mooie tijd allemaal.
1: Ja. Dus maar dat het nog steeds doorgaat, dat verbaast me ook. Dat keer vragen ze weer, wel weer.
2: Wil je wel doen.
0: Ja. Maar jij bent al die jaren de organisator geweest van het hele verhaal. Ja. En nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Ja. Dus, en dat blijf je nog...
1: zolang ik het leuk vind.
2: Tuurlijk. Zolang je het kan doen.
1: Ik doen
2: absoluut.
0: Het is best veel werk, denk ik, hè?
1: Ja, je moet toch alles organiseren met optredens.
2: De zangers en...
1: mensen die reclame maken.
0: En installaties.
1: Ik heb veel steun van Brie, die doet er ook heel veel aan.
2: Dat kan je een Brie wel overlaten, ja. Absoluut.
1: Dus
2: absoluut.
1: Dat is een leuk team samen.
0: Ja, goed hoor.
2: En dit is nu de 23ste keer? Of?
1: Nee, de 20ste keer.
2: De 20ste keer. En 2 jaar corona.
1: Dat is 2 jaar door corona hebben we het niet kunnen doen.
2: Niet kunnen doen.
1: Dus nu de 20ste.
2: En leuk. Dat,
1: gaan we nog een als verrassing, als iedere na afloop naar huis gaat, dan krijgen ze een BVO'tje mee.
2: Oké. Okay.
1: Dus wel een
2: biertje voor onderweg. Biertje
1: voor onderweg.
0: Ja, een BVO'tje.
2: Ja, een BVO'tje.
1: Speciaal bedrukt.
2: Nou, is het geen verrassing meer.
1: Nu is het even voor jullie.
2: Nee, we hebben een scoop. Ger, hoor je dat?
1: Ja.
0: Goed, hè?
2: Goed, hè? Ja, wij zijn goed, hè? Ja. Dankjewel voor deze scoop.
1: Ja, speciaal leuk. Voor jullie.
2: Leuk.
1: Maar, dus dat... gaan we dan nog meer kijken wel wat voor... melden zich altijd nog op tijdens het feest.
2: Ja,
1: mensen die kunnen zingen. En,
0: ja,
2: leuk.
0: En dus, Kees, wat is jouw favoriete hazesnummer?
1: Mijn favoriete hazesnummer, dat is... het is geen bekend nummer, maar... Ik hou van jou. Dat is een heel mooi nummer. Ja, ik hou van jou.
2: Kijk.
1: In heel mijn leven hou ik van jou.
0: Is dat nummer van wat Gordon ook gedaan heeft?
1: Van?
0: Gordon heeft die ook gedaan. Nee?
1: Nee.
2: Marja, hebben we dat zo snel, dat nummer? Marja gaat enorm.
3: Nee, ik heb wel bloed, zweet en tranen.
2: Oh, nou ja. Bloed, zweet en tranen is toch ook wel een mooie vervanger, hè?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Dat kan ik goed zingen,
2: ja.
0: Hé, hoeveel mensen gaan er komen?
1: Dat weet je nooit natuurlijk. Ik verwacht 150 man.
0: Dat is toch lekker.
2: En dan nog de passanten die erop afkomen.
1: Ja. Mensen die horen dat de muziek is. Dan blijven we wel hangen.
2: Geweldig.
0: Goed hoor. Nou, hartstikke leuk, Kees.
2: Nou, Marja, dan noem maar bloed, zweet en tranen. Nadat we Kees bedankt hebben voor je komst. En heel veel succes morgen.
1: Dankjewel.
2: Dat en het gaat zeker een groot feest worden.
1: Ja,
0: ik ben bang dat ik even kom kijken.

0: Dancing to the End of Love. Dat was Leonard Cohen. En ja, dat was Marja Kopp die al die muziek heeft uitgekozen. Van Bruce Springsteen tot, tot Leonard Cohen ongeveer. Nou, heb je goed gedaan.
1: Ja. Hoe heet het?
0: Elke
1: Bruce
0: week,
1: Springsteen was aangevraagd. Hè?
0: Ja, Bruce Springsteen
1: was... Dat was niet mijn...
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel alles gevonden.
1: Ik heb wel alles.
0: Vind ik al heel knap. Nou, de presentatie was Rob de Graaf. Rob moest wat eerder weg. Vandaar dat ik hier alleen afsluit. Samen met mij, Ger Loogman. De redactie was van Rob de Graaf, Hans Botman en Ger Loogman. En techniek natuurlijk van en de muziek van Marja Kopp. We zijn er volgende week weer. En straks nog even luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Want die is om 2 uur. Van 2 tot 5. Het is, ik zou zeggen, hou hem lekker gewoon op ZFM. Want dan komt het helemaal goed met dit weer. Ja. Maak er een mooi weekend van. Er zijn er genoeg dingen te doen. Dus we hebben het net gehoord, het Hazesfeest bij het Wapen. Ja, dat wordt natuurlijk één grote polonaise. Ja. Dus,
1: en in Haarlem is op dit moment de vinyldagen. Dus of mensen die van... de ouderwetse platen houden, kunnen naar Haarlem toe.
0: Ook heel leuk. Waar is dat?
1: In heel Haarlem. Ik geloof in het centrum en bij de grote kerk.
0: Oh, wat goed. Nou, misschien is dat voor de freaks, de vinyl freaks, wel een heel leuk idee.
1: Ja.
0: We zijn er, hè?
1: We zijn er op 13 seconden namen.
0: Nou, Marja, mag ik je hartelijk danken voor deze enorme fijne dag. En wij zijn er volgende week weer met Goedemorgen Zandvoort. Ik hoop dat u dan weer luistert, want dan hebben we...
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dood.

0: Gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Oud-Zandvoort.
3: Geachte luisteraars. Binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.
5: Je maakt wat mee.
6: Zandvoort aan Zee.
5: In Zandvoort aan Zee.
7: In Zandvoort aan Zee kun je je niet alleen lekker bruin laten bakken, maar je kunt ook met de kinderen naar het Dolfirama voor de nieuwste zeeleeuwen en dolfijnenshow. En dan kun je op hetzelfde kaartje ook nog naar de Linnaeushof in Bennebroek. Voor 9 gulden ben je dus de hele dag zoet. Het Dolfirama in Zandvoort aan Zee is gelegen tegenover het station op de boulevard.
8: Je maakt wat mee in het Dolfirama in Zandvoort aan Zee.
9: Dolfirama.
10: Holland Casino Zandvoort, nu een nog mooiere gelegenheid om uit te gaan. Herontdek het nieuwe stijlvolle interieur van Holland Casino Zandvoort. Met gevarieerd live entertainment, een modern restaurant en leuke themafeesten. Kom dus lekker loungen in het

Erwin ken ik al vanaf de lagere school. En mijn vriendschap met Erwin is de laatste jaren hechter geworden. En het komt, Erwin heeft te horen gekregen dat hij doodgaat. Het meest cruie aan het verhaal is, hij heeft het te horen gekregen op de dag van zijn bruiloft. Om precies te zijn, op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen hem zei: en dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw. En vanaf dat moment sterft Erwin iedere dag stukje bij beetje verder af. En het is een schrijnend proces om te zien. Het was zo'n levenslustige, fijne, ondernemende gozer. En het is zo'n dode pony geworden. Het is zo'n pannenkoek inmiddels. Ja, ik vind het is zielig voor hem. Feitelijk is hij gewoon, hij is terminaal. We weten alleen niet hoe lang het duurt. Het kan een jaar zijn, het kan ook nog 40 jaar duren. We hopen alleen dat hem dat leed bespaard blijft. Het is zo'n traag. Je ziet het ook aan hem. Hij loopt wat gebogen zo. Allemaal in elkaar gezakt. En zijn haar is dof. En zijn ogen zijn hol. Als het een hond was, liet we hem afmaken. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat doet hij niet. Jouw beste vriend laat hem niet afmaken. Maar het is zo'n dode pony geworden.

0: Zo, meneer Mastink, wat een verrassing.
1: Ja, ook dokters hebben soms probleempjes.
0: Ja, waar kan ik u mee helpen?
1: Nou, ja, ik ben een beetje gespannen.
0: Dat geeft niks, hè? Dat komt bij de beste mensen voor. Heeft u enig idee waar die spanning vandaan komt?
1: Ja, ik denk dat het komt door mijn huwelijk. Kijk, toen ik met mijn vrouw trouwde, toen had ze al een volwassen dochter. Dus dat werd toen mijn stiefdochter.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn vader, die werd toen verliefd op mijn stiefdochter. En die trouwde zelfs met haar. En toen werd mijn stiefdochter ook mijn stiefmoeder.
0: En dat vindt u moeilijk?
1: Nou, nee. Nou komt het. Mijn vrouw en ik kregen een zoon. En dat werd dus automatisch de zwager van mijn vader. Omdat het de halfbroer is van mijn stiefdochter die met mijn vader is getrouwd. Ja?
0: Ja.
1: En aangezien mijn zoon de broer is van mijn stiefmoeder, werd hij ook mijn oom.
0: Ja.
1: Maar waar ik nou echt hoofdpijn van krijg, is dat mijn vader en zijn vrouw ook een zoon kregen. En dat was dus mijn broer. Maar het was ook mijn kleinkind. Want het was de zoon van mijn stiefdochter. En dat maakt mijn vrouw tot mijn oma. Omdat ze de moeder is van mijn stiefmoeder. Dus ik ben eigenlijk het kleinkind van mijn eigen vrouw. En nou komt het. Omdat ik dus getrouwd ben met mijn eigen oma, ben ik niet alleen de echtgenoot en kleinzoon van mijn eigen vrouw, maar ben ik ook nog eens mijn eigen opa. Nou ja, ik denk dat ik daar dus een beetje gespannen van ben.

Don Roosje heeft een borstvergroting gehad. Ja, Don Roosje in de Efteling. Ik weet niet welke andere Don Roosje je dacht dat ik bedoelde, maar Don Roosje. Nee, de Efteling heeft verbouwd. Don Roosje. En zij heeft er 2 cupmaten bij gekregen. Dat is een behoorlijke boezem ineens. En dat was natuurlijk opgevallen. Of tenminste, het was opgevallen dat alle vaders in het Sprookjesbos zich bij 1 kasteel hadden verzameld. Alle buggies die kant op geparkeerd. En een paar moeders uiteraard. En ook 1 stiefmoeder, maar die was bij het verkeerde kasteel terechtgekomen. Maar toen hebben ze dat nagevraagd bij de Efteling. En de Efteling heeft uitgelegd van ja, het klopt. Ze heeft inderdaad een borstvergroting ondergaan. Maar dat hebben we gedaan omdat we haar meer wilden laten lijken op de originele tekeningen van Anton Pieck. Ja, ik dacht ook, wat Anton Pieck, wat heeft die oude viespeuk dan allemaal nog meer uit zijn potloodje getoverd? Hè? Ja, dat ze dadelijk nog eens naar die lange Jan gaan kijken. Oh, dat is zijn nek, hè, meneer Joh, jeetje.

Ik kwam aan bij mijn fiets. Toen stond daar een hele dikke Ajaxiet in mijn fietstas te pissen. En ik zag dat en ik deed... Tuurlijk. Tuurlijk. Wat ga je doen dan, Renéetje? Wat ga je doen? Zal ik zeggen wat ik gedaan heb? Wachten. Wachten. Ik heb staan wachten tot hij klaar was. Tot hij zijn lul aftikte op mijn reflector. Zijn gulp dichtritste. We hadden gewoon oogcontact, hè? Hij keek mij gewoon aan. Daram, daram, dam, dam, zup. Nou, fijne dag, Pik. Ik zo, joe, jij ook? Ik had een vriend van mij aan de telefoon en die zei... Ja, maar René, waarom heb je dan ook fietstassen? Alsof het mijn schuld is, toch? Alsof die wil zeggen, je weet toch wat we daarmee doen? En het ergste is nog wel, ik had net bij de bakker croissantjes gekocht. Ja, en die doet mijn bakker altijd in zo'n plastic zakje met van die gaatjes erin om het croissantje lekker knapperig te houden. Nou, ik tilde dat zakje uit mijn fietstas. De pis liep eruit als een soort vergiet. Ik had wat de Fransen zouden noemen croissant de Renoir.

0: Ja, goeiedag. Met wie spreek ik?
1: Met wie spreek ik?
0: U heeft er gebeld met een klacht over de telefoonlijn.
1: Nee hoor.
0: Ga ik even kijken. Ik zit zelf in Hengelo.
1: Nee, spreek je nu met de KPN?
0: Ja, wij hebben een storing doorgekregen.
1: Dat is niet van ons geweest, maar wij zijn gewoon in de
0: auto. Oh, hier, daar heb je het al. Kunt u misschien dan even luid en duidelijk tok zeggen? Als ik even de lijn door kan meten, dan weet ik zeker dat ik u uit kan sluiten.
1: Tok.
0: Even kijken hoor, ja. Ga je maar één keer deze linkerkant. Nog één keer luid en duidelijk tok. Ja. En dan kunt u dan nu even achter kijken of u het ei heeft.
2: Oh!

cadeautje. En ik zei ja. Toen pakte hij het boek in met cadeaupapier. En toen zei hij, hier. Hier is je cadeautje, alsjeblieft. Ik zei, een cadeautje, wat lief. Waar haal je dat nou weer vandaan? Ondertussen keek de boekverkoper me heel geïrriteerd aan.

En ik zei, wauw, wauw, het is een boek. Een echt boek.

Hij zei, dat is goed. Maar wil het wel inruilen voor een ander boek. Maar ik ga niks mee inpakken. Ik heb überhaupt al heel veel spijt dat ik daaraan begon. Toen zei ik, doe me dan maar weer een boekenbon. Een boekenbon, een boekenbon, een boekenbon. Tot morgen.

De Hollandse keuken zit vol vestingen, maar het allergekste dat jullie eten is toch wel rauwe haring, vind ik. En dan prikken jullie daar een Hollands vlaggetje op. Dat is echt misplaatst nationalisme. Jullie hebben zoveel om fier op te zijn, maar een stuk zout snotten te zeeën, daar zetten we een Hollands vlaggetje op. Dat is zoals dat de Fransen trots zijn op hun stokbrood. Amai, proficiat. Jullie hebben een brood uitgevonden dat binnen de 3 uur oud en niet te vreten is en het past in geen enkel zakje. Chapeau, chapeau. Ik zeg het even in het Frans. Dat is het ergste van al. En jullie eten niet gewoon die rauwe haring. Nee, jullie doen er dan ook nog rauwe uitjes op. Hoe hard willen jullie uit jullie bek stinken? Nee, maar echt. Nu begrijp ik waarom dat er altijd zo meeuwen rondcirkelen aan die haringkramen. Hè. Jullie denken dat ze die vis willen afpakken, maar dat is niet. Hè. Die proberen jullie te waarschuwen. Doe dat niet. Ik heb er net in gegeten. Dat is smerig. En je kunt dat niet normaal eten. Hè. Nee, je moet dat naar binnen laten glijden. Hè. Zoals een pornoactrice op auditie. Zo, hè. Ja. Ik heb ooit eens Nederlanders meegenomen naar een Belgische markt en ze wijsgemaakt dat wij onze frikandellen zo eten. Ja. Dan zie je de mensen raar kijken. Hè. 4 Hollanders met een frikandel. En mensen zeggen vaak over haring, je moet dat leren eten. Dat is toch echt iets dat enkel gezegd wordt van dingen die niet lekker zijn. Dat is zoals vergeten groenten. Er is een reden waarom dat we die vergeten zijn. Hè? Omdat die niet lekker zijn. Een bitterbal, dat eet de ene keer en dat vergeet je nooit meer. Vooral ook omdat je gehemelte 2 weken verbrand is.

0: Spreek.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja?
1: Ja, hallo, goeiedag met de Vries. Gemeente Hengelo, even kijken hoor, stoor ik u?
0: Nee, maar wat is dat?
1: Wat is er? Nou, ik heb zojuist gesproken met uw buurman over de kermis die plaats gaat vinden volgende week. En hij is akkoord, dus ik bel even de mensen in de straat met de vraag, zijn er nog laatste op- en of aanmerkingen?
0: Waarover? Over de kermis?
1: Ja, die volgende week vrijdag gaat beginnen, 3 dagen.
0: Wat voor kermis?
1: Een grote kermis annex buurtfeest.
0: Waarom komt die kermis dan?
1: Nou, die komt op de Ridderkerklaan.
0: Ja, ja.
1: Zowel de draaimolen als de achtbaan, de botsauto's, de breakdance spider en de booga booster.
0: Die komen in de straat?
1: In de straat, ja. Een van de attracties, en dat zal met name het reuzenrad zijn, of de booga booster, die zijn nogal hoog. Waardoor er ook wat inkijk kan zijn uit de karretjes naar uw woonkamer. Maar dat is geen probleem, neem ik aan.
0: Nee, naar de woonkamer, dat zit toch dicht. Het zou het alleen boven zijn.
1: Ah, perfect. Nee, zo hoog komen ze niet. Dat is 12 meter hoog, dus dat is geen probleem verder, denk ik.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. En wanneer gebeurt dat?
1: Vanaf volgende week vrijdag.
0: En waarom moet u bellen dan met mij? Of?
1: Nou, omdat het laat. Kijk, het is voor het eerst namelijk dat het op de Ridderkerklaan is. Begrijpt u?
0: Ja.
1: Doorgaans was er een grote kermis bij het Diekmanstadion, Diekmanplein.
0: Ja, daar ken ik de kermis aan.
1: Ja,
0: de
1: maar goed. Ja, precies. Maar dat is zo uit de hand gelopen de laatste keer. Vechtpartijen, rellen, plunderingen, brandstichtingen, groepsverkrachting, etnische zuiveringen. Het kon niet op eigenlijk de laatste keer. Dus.
0: Moet dat dan bij mij voor de deur in deze wijk? Ik bedoel, als ik denk aan de mensen wat een kermis aantrekt. Ja,
1: kermis...
0: Van wat daar rondloopt op de kermis. Ik ben er ook wel eens geweest, maar ik ga er niet s'avonds heen.
1: Nee?
0: Nou ja, dat soort ruzies en dronken lui en... Ja. Vooral omdat dit huis zo aan de voorkant zit, hè?
1: Ja, er kan wel eens een blikje bier tegen de vooruit gegooid worden, of een paar eieren, of een tomaat, of wat dan ook. Bedoel, je weet hoe dat gaat natuurlijk, als mensen een beetje baldadig zijn op de kermis.
0: Ja.
1: Het is kermis, begrijpt u?
0: Ja,
1: dus
0: en waar
1: feest.
0: Kan ik dat dan verhalen?
1: Nou ja, je moet het zelf even van de raam afhalen, denk ik, dat is alles.
0: Shit, nou, ik vind het echt belachelijk, hoor, sorry.
1: Maar waarom dan? Want...
0: Nou, omdat je dat ook zo gaat zeggen, van ja, dat allemaal kan gebeuren.
1: Ja, maar het is toch, uiteindelijk gebeurt er weer eens wat in Enschede?
0: Ja, ik vind het niet zo prettig, nee.
1: Ja, maar er gebeurt verder niks. Ik bedoel, je zit er gewoon binnen, deur op slot, niks aan de hand.
0: Ja, dat weet ik
1: Het is
0: wel.
1: Geen verplichting om naar die kermis te gaan, hoor.
0: Nee, dat
1: wij verplichten u niet naar de kermis. Wij verplichten u niet om naar de kermis te gaan.
0: Nee, maar daar zal ik heus wel overheen lopen met mijn kind. Maar ik heb het meer over 's avonds, over 's nachts. Hoe laat houdt dat op allemaal?
1: Maar u gaat toch niet 's avonds met de kind naar de kermis?
0: Nee.
1: U bent toch goed bij uw hoofd?
0: U zit hier niet tussenin, tussen de kermis.
1: Ja, maar u zit nu al te klagen dat er niks gebeurd is.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar als je dan al van die dingen gaat vertellen van wat er allemaal kan gebeuren en dronken lui en glazen door het ruit, ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat ga je dan ook niet zeggen.
1: Nee, maar goed.
0: Iemand een beetje op te naaien. Ja?
1: Nou, dat is niet de bedoeling. Zeker niet, zeker niet. Maar ik weet ook hoe het gaat bij een kermis. Gebeurt wel eens wat.
0: Mm-hmm.
1: Een ongeregeldheidje, een vechtpartijtje, een plunderingetje, een ruit die eruit gaat voortijdig. Ja, dan gaat dus een dingetje in de fik.
0: Je bent namelijk heel kwetsbaar hier aan de voorkant.
1: Ik denk dat in gevallen van de calamiteiten zeg maar de buren wel eventjes een paar platen voor de ramen timmeren als ze eruit gaan.
0: Mm.
1: En aan het eind van de kermis wordt traditioneel een kermiswagen in de fik gestoken, dus.
0: Goh.
1: 2 jaar geleden in het Diekmanstadion zijn er zelfs al 2 of 3 wagens in de fik gegaan.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat was een prachtig gezicht. Meters hoge vlammen, 15 meter hoge vlammen.
0: Ja.
1: Als warme broodjes gingen ze.
0: Ja.
1: Krakende wagens, huppakee, fik erin.
0: Ja, maar ik hang nu op. Tot ziens.

Want er zijn mensen die zeggen dan, we gaan herinneringen maken. Totale bullshit. Vind ik dat zo raar? Ik vind ook enorme druk leggen op wat je gaat doen. Gaat dat heel, heel monter zo van, ja, we gaan herinneringen maken. Dan denk ik, we gaan koffie drinken bij de HEMA. Doe even chill. Ja. Kom op zeg. En bovendien, je kan het niet besluiten. Je kan niet van tevoren zeggen, dit ga ik onthouden. Dat weet je niet. Je hebt geen idee wat je brein daar allemaal nog van gaat maken. Mijn ouders hebben mij als kind ooit meegenomen naar Euro Disney. Nou, dat is een plek voor onvergetelijke jeugdherinneringen. En dat klopt. Er is één moment dat ik me nu, 30 jaar later, nog steeds glashelder voor de geest kan halen. We waren 3 dagen in dat park en we gingen de 3e avond in het donker terug naar huis rijden. Dus wij werden s'avonds laat op die parkeerplaats op de achterbank van de blauwe Opel Kadett gezet. De gordel werd vastgeklikt en toen kreeg ik van mijn moeder een heel vies croissantje. Dat is het. Dat is alles dat ik me herinner van 3 dagen in het duurste pretpark van Europa.

0: Wat voor taart?
1: Een huwelijkstaart met 3 verdiepingen.
2: Oh, ja. Die hebben we, hoor. Voor wie is het?
3: Voor ons 2. En wij willen heel graag dat jij onze taart bakt.
1: Of heb je daar problemen mee, 2 mannen die trouwen?
2: Nee, dat maakt mij helemaal niks uit.
4: Maakt me niks uit? Nou, heel enthousiast ben je ook niet.
2: Als u een taart van mij wil, dan maak ik voor u de beste taart die ik kan maken.
1: Ja, wij willen een taart. Voor 2 mannen.
2: Oké. Okay. En wat moet er op die taart komen te staan?
3: Richard en Kai.
2: Richard en Kai. Pas getrouwd of leven het jonge paar? Of...
3: Nee, Richard en Kai gaan kontneuken. Zet dat maar op de taart.
2: Oké.

0: bruidegoms op? Of moet de ene bruidegom de andere in de kont neuken?
1: Ja, kan. Ja, nou, laat maar. Met jou is ook geen lol aan.
2: We gaan wel naar een andere banketbakker.
0: Ja, lul. Geen taart.
1: Dag. Hypocriet. Trut.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen

0: vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
5: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik me hartelijk voor. En de eerstvolgende artiest is Tony Bas, pseudoniem van Theo Paats. Met een B, Baats heette die. Geboren in Eindhoven op 12 maart 1934. En overleden in Valkenswaard op 11 oktober 2005. Was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En hij werd bekend in de jaren 60. En hij maakte vooral naam met enkele carnavalskrakers. Zijn eerste grote hit was Dit is het einde uit 1965. En een andere grote hit van hem uit 1968 was Ik ben met jou niet getrouwd. U hoort nu Tony Bas op de...

Dat was muziek van Ben Kramer met Zai Zai Zai. En daarvoor hoorde u Anneke Greulo met Ma, ik wil zo graag een zoen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie kon ik eigenlijk heel weinig over vinden. Het is een beetje piratenmuziek zoals dat vroeger heette. Nou, tegenwoordig heet het ook zo, maar vroeger had je allemaal van die piraten radiostations en die maakten dan eigen muziek. En dat werd dan piratenmuziek genoemd. En ik heb een opname gevonden uit 1962. En medewerking van Moore, Wayne en Bulterman. Ook Jack Bulterman heeft eraan meegewerkt. Een opname uit 1962, de B-Bits met Jij en Ik in een Bootje. Luistert u maar.

Ja, en dat was Boudewijn de Groot met Land van Maas en Waal. Nou, verhoor u Black and White met Daar bij de Waterkant. En die laatste plaat van Boudewijn de Groot, we hebben nog meer muziek van hem. U hoort, vorige week hoorde u ook al een plaatje van hem. Boudewijn de Groot, geboren in Batavia op 20 mei 1944. Natuurlijk een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. En hij werd geboren in kampen Taiyang, een Japans interneringskamp in Batavia. Tegenwoordig heet dat Jakarta, Indonesië. Voormalig Nederlands-Indië. En zijn moeder Sophie Elisabeth Zaurissen overleed in juni 1945 in hetzelfde kamp. En na de oorlog in 1946 keerde de rest van het gezin terug naar Nederland, waar de kinderen Boudewijn, zijn broer Roland en zijn zus in verschillende gezinnen werden ondergebracht, zodat zijn vader kon terugkeren naar Indië. En zo kwam de Groot terecht in het gezin van een tante in Haarlem. En in 1951 keerde de grootvader voorgoed terug uit Indië, waarna hij in Nederland hertrouwde. En het gezin werd herenigd in 1952. En later maakte de Groot kennis met Leinert Nijg, die in dezelfde straat kwam wonen en vriendschap sloot met zijn jongere stiefbroer Dirk. En ja, de rest is een beetje geschiedenis, hè. Boudewijn de Groot, nog een keer op de radio. Nu met welterusten, meneer de president. Meneer de president.

0: Zandvoortse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort.

0: U hoorde muziek van Connie Vink met Maak je niet dik. Dik is de mode, hè? En daarvoor Connie van der Bos met Ik ben gelukkig zonder jou. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende plaat is Cornelis Vreeswijk, geboren in IJmuiden op 8 augustus 1937 en overleden in Stockholm op 12 november 1987... was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. In Nederland had hij twee grote hits en in Zweden werd hij een icoon van de popcultuur en muziekgeschiedenis. En een iets minder bekende plaat, maar wel een van mijn favorieten. Excuses. Een plaatje wat het altijd leuk doet in de kroeg en bij karaoke-shows. U hoort nu Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non. Luistert u maar.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van De Nozem en De Non. Van De Nozem en De Non.

van zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non, kreeg de nozen van de non.

CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen op de zondag CFM Jazz naar dit programma. En op zaterdag hoort u de herhaling van dit programma Zandvoort uit Zandvoort. En dan is het tijd voor Rob Harms met de nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En u bent er net van op de hoogte gebracht met de reclameblokjes en muziek. Daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. De volgende formatie zijn de Butterflies. Dat is een Amersfoorts duo bestaande uit de broers Luc en Goder van Kooijum. En hun grote hits waren toen de tijd Dixieland en Willem wordt wakker. En die opname is in 1959, nee wat zeg ik, 1958 zelfs. U hoort

0: de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.
1: Ja, de kat van ome Willem. Ja. De kat van

0: Ja, dat waren de Spelbrekers met Oh, wat ben je mooi. En daarvoor 100 jaar Wim Sonneveld. Het album daar stond op de kat van ome Willem. En tot zover ook deze
1: uitzending. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen

0: op de eerste plek begon, was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

muziek waar je vrolijk van kan worden. Je hoorde de Nederlandse band Ten Sharp met de Japanese Love Song. Een plaatje uit 1985 alweer. Heerlijk om hem weer eens te draaien voor jullie op de radio. Het is even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag trouwens. En welkom vanaf Studio Tolweg 10A. We zijn er weer drie uur lang met dit programma Zandvoort op zaterdag. Ik zeg eigenlijk, we zijn er weer, maar ik heb vandaag niemand tegenover mij. Dus we gaan er een mooi programma voor je maken en we gaan ons best doen. Uiteraard het weerbericht brengen we straks om 14:30. En momenteel 19,2 graden hier in Zandvoort en een zonnetje. Dus best lekker na zomerweer zo in de dagen van de herfst. Verder gaan we het hebben over uiteraard de items in Zandvoort. Want er gaat weer heel veel gebeuren. En er is weer een hele hoop gebeurd. Dat nemen we allemaal mee in dit programma. Nou, Benno Veugen die sprak met Hans Willemsen. We kennen hem allemaal wel natuurlijk als er iets met elektriciteit of dergelijke is. Dan schakelen we Hans Willemsen in uit Zandvoort. Maar hoe is het met je meterkast? Is die aan vervanging toe? Nou, een toelichting daarop krijg je straks van Hans Willemsen tezamen met Benno Veugen. Nu we het toch over stopcontacten hebben die in huizen zitten. Het is vandaag open huizenroute nog tot aan 3:00 vanmiddag. En er doen maar liefst 49 huizen mee hier in Zandvoort. Tussen de €300.000 en ik meen 1,2 miljoen. Dus ja, er heel veel verscheidenheid aan huizen hier te koop in Zandvoort. We gaan een lekker plaatje draaien en dan gaan we zo dadelijk verder met deze editie van Zandvoort op zaterdag. Heel veel muziek onderweg, dus blijf lekker luisteren. We gaan er tegenaan.

80 terug. En ze hebben een aantal weken met dit gezellige plaatje in de hitparade gestaan. De Nederlandse top 40 hoogste plek behaald was de nummer 22. Dus gewoon lekkere muziek voor jouw zaterdagmiddag. Mocht je nog aan de boodschappen moeten, nou heel snel dan. Even lekker shoppen in het dorp. En geniet uiteraard ook van het lekkere weer.

één verslag hebben van de wedstrijd van vandaag. Want SC Zandvoort speelt uit, zo dadelijk om 14:30... tegen Urban Talent uit Amsterdam. Nou, mochten we de tussenstanden doorkrijgen, dan geven we dat uiteraard door hier op de radio. Volgende plaat komt eraan, een hit van dit moment. Althans, een tip van dit moment. Is deze single lijkt op een lovely day, maar hij heet A Good Day. Nieuwe muziek zo op de zaterdag.

0: Je hoorde niet een Lovely Day van Bill Withers, maar een moderne uitvoering daarvan gemaakt door Anderson .Paak en Corday. En ik ben heel benieuwd hoe die het binnenkort in de Nederlandse top 40 gaat doen. Nou, buiten dat we lekkere muziek hebben, besteden we ook aandacht aan alles wat er in en rondom Zandvoort gebeurt. Hier op de Streekradio. En ja, we hadden onlangs, was eigenlijk vorige week, hadden we Carina Veren, die was op bezoek bij het buurtbakkie Tuk Tuk. En ja, dat wordt georganiseerd door Paulien Wilmsen van Pluspunt Zandvoort. En ja, Carina had een gesprek met haar en hoe succesvol en hoe leuk dat buurtbakkie Tuk Tuk nou is in Zandvoort.
1: Die is nu sinds mei... eigenlijk al een jaar, nou ja, het is eigenlijk anderhalf jaar is ze nu wel in de running. En het gaat heel goed met hem. het is zo dat we hem drie keer in de week inzetten. En dan is het in Bentveld wordt hij ook gebruikt. En vooral hier in Nieuw-Noord. Daar richten we ons nu op. En we hebben ook al een paar keer een buurtbakkie verzoek gehad.
2: Ja, want ik zag hem ook bij een onthulling van het jeugdhonk.
1: Daar zijn we geweest, ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn mijn collega's. Want inmiddels heb ik ook een collega erbij, buurtverbinder Sophie.
2: Wat goed.
1: Ja, dat is heel fijn en dat was ook echt wel nodig.
2: Ja, want is het zoveel werk? Hebben jullie zoveel taken uit te voeren?
1: Nou, het is zo dat wij dus nu, omdat we naar de mensen toe kunnen met het buurtbakkie, spreken we veel mensen. Zijn er ook heel veel mensen met mooie ideeën, goede ideeën, om de verbinding aan te gaan met elkaar, hè, met inwoners onderling. En dat vraagt gewoon ondersteuning, want het is zo dat wij voeren het niet uit, maar wij zijn echt faciliterend, ondersteunend, om te zorgen dat het mooie idee uitgevoerd gaat worden.
2: Dat goed.
1: Kan. En dat neemt wel wat tijd. En enerzijds doen wij zelf daar heel veel in. En andere momenten zetten we de juiste mensen bij elkaar. Maken weer allerlei verbindingen. Ik zeg, dat is een beetje een spin in het web.
2: Ja, nou, mooi. De herfst is begonnen.
1: Ja, die is ook mooi. Ja. Dus het is echt wel allerlei touwtjes aan elkaar knopen.
2: Dus eigenlijk kun je wel zeggen van het is ook een hele goede zet om deze buurtbakkie te laten rondrijden. Dat is wel een hele goede manier om mensen te spreken.
1: Ja, het is een hele goede manier om dicht bij de mensen te komen. En ik vond hem ook heel mooi dat het buurtbakkie op verzoek, waardoor er ook weer hele mooie dingen naar voren zijn gekomen. We hebben ook in de krant gestaan met de muurschildering in Arie Koperflat, hier in de Vlemingstraat. En dat is eigenlijk allemaal ontstaan bij één buurtbakkie wat een bewoonster bij mij als wens had neergelegd. Want zei ze, ik vind dat we eigenlijk zo weinig met elkaar echt in verbinding zijn. Echt elkaar niet zo goed kennen. En nou ja, in de lift zeg je elkaar gedag, maar verder eigenlijk niet.
2: Ja.
1: En dus hebben we gewoon eigenlijk een moment gepakt. Nou, dan gaan we een buurtbakje doen. Kopje koffie erbij, theetje. En vervolgens komen er allerlei initiatieven uit.
2: Ja.
1: En daar word ik heel warm van. Dat vind ik echt top.
2: Ja, dat is mooi, hè? Want dan kunnen mensen elkaar ook echt helpen. Want hoe is het gesteld met de hulp die de mensen nodig hebben? Merk je dat het meer nodig is dan ooit wat betreft ook eigenlijk de financiële situaties van mensen, omdat alles zo duur is geworden? Merk je dat ook?
1: Ja, ook. En dat is nog steeds. En dat is toen niet voor iedereen geldt dat, maar ik kom zeker veel mensen tegen die toch wel goed om een centen moeten denken en niet alles kunnen doen. En waardoor ik dus ook weer de lijntjes uitzet van wat is er op een goedkopere manier te halen en waar kan je terecht om bijvoorbeeld ook fonds aan te vragen om schoolspullen te kopen bijvoorbeeld. Maar ook maaltijden, kleding, dat zijn natuurlijk toch wel best wel kostbare dingen.
0: Zeker weten. En daar gaat Carine het zo meteen verder over hebben met Paulien. Paulien Willemsen. En we hebben die andere Willemsen natuurlijk, Hans Willemsen. En hij is dan weer bekend van de Elektra en dergelijke. Dat gesprek komt in het volgende uur van dit programma. Maar straks, in de tweede helft van het eerste uur, dan praat Carina verder met Paulien Willemsen over inderdaad naar het buurtbakje, initiatieven die daaruit voortkomen en activiteiten van Pluspunt op dat gebied. Dat hoor je allemaal hier later op de Zandvoortse Radio. Nou gaan we kijken naar de volgende single. Ja, het zonnetje schijnt. Dus ja, daar komt hij aan, hè. A Place in the Sun, Stevie Wonder. MUZIEK

Stevie Wonder hoor je hier bij ZFM met A Place in the Sun. Nou, we gaan de disco schoenen even aantrekken. En terug naar de jaren 80 met deze van de dames van Sister Sledge en Lasting Music. Daarna het weerbericht trouwens.

0: Lekker hoor, deze van de dames van Sis Sledge en Lost in Music. Nou, het is even voor 2:30, dat betekent...
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: En je krijgt van mij het Westkust weerbericht van weerman Rico Schreuder... te vinden op zijn Facebookpagina. Het blijft de komende dagen tot en met dinsdag droog... en overwegend zonnig zomer, oktober weer... En zoals het zich nu laat aanzien, neemt later op de dinsdag de buikans pas toe. En vanaf woensdag is het dan wisselvallig en ook een flink stuk koeler. Dit weekend schijnt de zon flink en is het tussen de 19 en de 20 graden. Inderdaad, momenteel 19,5 graden hier in Zandvoort. Daarmee is het nog altijd vrij warm voor de tijd van het jaar. Want de normale waarde voor dit tijd van het jaar... is ongeveer 16 graden. Ook maandag schijnt de zon en is het 19 tot 20 graden zelfs weer. Dinsdag begint zonnig, maar later op de dag volgen mogelijk enkele buien. Dat is vanaf dinsdag. Het is dan opnieuw 19 en lokaal zelfs 20 graden. Dan gaan we naar de woensdag. Nou, het wordt er allemaal niet beter op, want vanaf woensdag komt het dagelijks tot buien... En is het ook koeler met temperaturen tussen de 14 en de 16 graden. De zon schijnt dan ook geregeld. Maar elke dag moeten we dan ook rekening houden met buien. Nou, dat was hem dan, het weerbericht van Rieke Schreuder. Ander weer kan je ook terugvinden op onze ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. Is die gratis beschikbaar. Zoek even onder ZFM Zandvoort. En dan kan je ook luisteren naar het geluid van Zandvoort. En hoor je nu Bluff en Geikarnaar en Zoutelanden.

En in Zuid-Hollanden waren ze heel blij dat deze plaat uitkwam. Want sindsdien hebben ze veel meer bezoekers. En ja, komen er heel veel toeristen dus naar Zuid-Hollanden in Zeeland. Bluff en de Belgische Geiken Arnaar hoor je met die single. Je kan natuurlijk ook lekker blijven in Zandvoort, want we hebben weer mooie evenementen. En mooie evenementen gehad. Nou, mooi evenement gisteren. Uiteraard, dan heb ik het over de korte baandraverij op de Zeestraat en de Kostverlorenstraat. Was weer een waar spektakel. En vanmorgen werden de laatste restjes van de paardenbaan daar opgeruimd. En ja, ze vonden ook nog een paar paardenkrachten, maar die hebben ze dan gebracht naar het circuit. Want daar zijn de paardenkrachten dit weekend in volle gang op de duinenpiste. Met namelijk de VMAX Trophy of the Dunes. Nou, een bekende naam, een bekende oudnaam met heel veel mooie wagens daarbij. De Supercar Challenge, de Mazda MX-5 Cup en de Ford Fiesta Sprint Cup. Een vol raceweekend voor iedereen die van snelle tourwagens en natuurlijk heel veel actie houdt op het circuit van Zandvoort. Dus het hele weekend wordt er weer lekker geraced op het asfalt van ons eigen circuit.

0: Nou, even door hoor. Lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Door de MC Sarne, Real McCoy en It's On You. En zo is het maar net. Nou, in het eerste gedeelte van het eerste uur hoorde je Carina Veren. Zij sprak met Paulien Willemsen van Pluspunt. En het ging over de buurtbakkie op wielen die bij diverse evenementen terug te vinden is. En dan kan je op het onder genot van een kopje koffie of thee de verbinding aangaan met mensen uit de buurt. Heel mooi initiatief. Maar andere initiatieven zijn uiteraard ook van harte welkom. Hè. Je hebt onder meer speciale kookinitiatieven. Maar we hebben ook kledinginzameling natuurlijk in Zandvoort. En Carina vroeg aan Paulien hoe het daar eigenlijk mee staat.
1: Hoe is het gesteld in Zandvoort met het inleveren van kleding?
2: Er zijn een aantal plekken in Zandvoort waar je dat kan. Dat is onder andere bij het hoekje in, op het Vlemingplein hier in Nieuw-Noord van Nieuw-Unicum. En daar weet ik dat ze altijd graag nog kleding ook weer ontvangen. Maar daar kan je dus ook voor echt leuke prijzen mooie kleding kopen. Je hebt natuurlijk in de Haltestraat de ruilwinkel. Waar je natuurlijk ook, nou ja, daar kan je dus ook zelf je spullen inleveren, waardoor je weer, nou, het ruilmechanisme, dat je ook weer andere spullen mee kan nemen. En we hebben natuurlijk de kringloopwinkel, en ik weet even niet de straat, maar die is tegenover de Albert Heijn, dus schuin tegenover de Albert Heijn, de bushalte, tegenover
1: ja,
2: de bushalte.
1: De Louis-Davidstraat. Ja.
2: Ja,
1: dat zijn allemaal goede initiatieven. Maar bestaat er ook zoiets als, ik heb het laatst op televisie gezien. Het was wel vanuit een kerk, maar ik weet niet of de kerk in Zandvoort dat eigenlijk nog doen. Maar er was een soort kledingruilbeurs. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat als je gewoon bewust wil zijn wat betreft het klimaat en de verspilling van fast fashion, dat je denkt, nou, ik kan gewoon kleding gaan halen die ik nu nodig heb voor de komende winter. Ik lever mijn eigen kleding keurig gewassen weer in, want andere gezinnen kunnen daar ook weer van profiteren. En dat je dan eigenlijk op die manier een soort ruilbeurs krijgt. En dan hoef je niks te betalen, maar je kan gewoon de kleding komen ophalen met een lijstje. Wat heb ik nodig voor de komende tijd voor mijn gezin? En je levert zelf natuurlijk ook weer wat in. Bestaat dat, denk je, in Zandvoort?
2: Niet dat ik weet. En anders hoor ik het heel graag als er mensen zijn die dat al doen. En ik vind het een heel mooie beweging. En zeker wat je zegt in deze tijd van verspilling en duurzaamheid. En dat ik denk van het mes snijdt eigenlijk aan zoveel kanten om mensen te helpen enerzijds. En ook weer voor het milieu dat het gewoon goed is. Ik zou haast meteen nu eigenlijk gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Van als er mensen zijn die zoiets eigenlijk best wel zouden willen. En ook mensen die zouden willen meedenken of meehelpen om dat op poten te zetten. Dan zou ik zeggen van nou, neem contact op met Pluspunt en vraag naar de buurtverbinder Sophie en of Paulien. En wij denken graag mee en we helpen graag mee om dit te ondersteunen en te helpen om het van de grond te krijgen.
1: Ja, want we hebben eigenlijk best wel wat mooie locaties in Zandvoort waar dat zou kunnen. Dat je zeg maar alle kleding op maat neerlegt of ophangt. En dan moet je natuurlijk een plek hebben waar wat meerdere mensen kunnen komen. Iedereen, want ik ben zelf ook heel erg van het recyclen. Ik koop best wel veel op Vinted. Omdat ik gewoon vind, waarom zou kleding meteen de kledingbak in moeten? Omdat er een heel klein vlekje in zit bijvoorbeeld. Ik maak het vaak ook. Ik denk, waarom zou je zo snel van kleding af moeten of het is niet meer in? Hup, ik doe het weer weg. Maar een ander is er wel weer heel erg blij mee. Dus daarvoor zou het ook gewoon zo leuk zijn als we dat in Zandvoort ook hebben. Net als het eigenlijk het weer maken van apparaten. Dat er ook wel eens momenten voor zijn dat er zo'n waarderen het, repareren het dag is. Dat zou je natuurlijk ook voor kleding kunnen doen. Dus het is een hele mooie oproep. En ik hoop eigenlijk te horen, dit bestaat al. Maar als het niet bestaat, dan zou het zo fantastisch zijn voor de winter die er aankomt ook. Dat mensen zeggen van, eigenlijk kunnen we twee keer per jaar dit wel doen. Eén keer voordat de winter begint en één keer voordat de zomer begint.
2: Ja, en dan, lijkt echt geweldig. Ja, daar word ik heel warm van.
1: Ja.
2: Nog even aanvullen, want je tipte even aan de soort van repaircafé. Wij noemen dat bij Pluspunt Herstel het Samen. Dat is voor apparaten, elektrische apparaten of wat dan ook. Maar er zitten ook twee dames met een naaimachine. Dus het herstellen van kleding, als je dat zelf niet kan, kan je daar laten doen. Of in ieder geval vragen of ze je willen helpen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog in Pluspunt in het... Daar kunnen we natuurlijk ook nog, mensen kunnen daar het een beetje gaan leren om dingen te herstellen. Want dat zijn nog steken, wat er weer een activiteit is op de... durf niet te spreken. Maar, dus er zijn al wat dingetjes om, zeg maar, kleding te upgraden. Upgraden. Maar net heb ik gezegd, ik zou het heel mooi vinden als er mensen zijn misschien in Zandvoort... die iets willen gaan doen van een van de ruilbeurs, weggeefbeurs, nog even de naamtje, dan zijn we zeker daar aan mee te werken.
1: Want dat is natuurlijk ook weer, als je elkaar, dan zie je elkaar weer allemaal en dan krijg je weer mooie gesprekken. Je doet wat voor een ander. Ja, dat zou ook dat zou een heel mooi initiatief zijn. Ik heb helaas niet de tijd voor om dat op te zetten, maar ik zou het zo graag willen. Alleen hoop dat er mensen zijn die zeggen, dat lijkt mij nou heel erg mooi om op te gaan zetten. Want het begint met een oproep. En het begint misschien met een stukje in de krant of op de socials. En er zijn altijd mensen die zeggen, ik heb zoveel. Ik lever het in, maar het gaat ook om babykleding. Waar een baby zo kort maar in... het heeft het maar zo kort aan. Ja, en het kost allemaal zoveel geld. Dan kan je het weer, kan je weer iemand anders blij maken. Hoe mooi is dat?
2: Ja, zeker. Ja, dus dat zijn hele mooie dingen om eventueel uit te rollen.
1: Ja, fijn. Ik wilde dit zo graag even weten. Heel fijn dat ik je mocht spreken. En ik hoop dat we echt nog een keer samen in het buurtbakje mogen rondrijden. Zodat ik ook eens kan zien hoe dat gaat met die prachtige gesprekken.
2: Ja, je bent hartstikke welkom. Hè. Elke donderdagmiddag inval op het Vreemdenplein van 3 tot 4:30.
0: Oké, donderdagmiddag dus van 3 tot 4:30 op het Venemaplein hier in Zandvoort. Dan ben je van harte welkom bij het buurtbakkie. De tuk-tuk op wielen, zeg maar. Hè? Of de tuk-tuk met inderdaad koffievoorziening daarbij. En gezellig contact maken met andere mensen. Dat is dan de bedoeling daarvan, dat je met elkaar gaat verbinden. Om dat maar eventjes heel technisch te zeggen. Wij gaan weer lekkere muziek draaien. Het is zonnig in Zandvoort. En we hebben eigenlijk een mooie nazomer zo aan het begin van de herfst. En daar draaien we ook de muziek naar. Want er zit wel best een zonnige toon onder de muziek die wij vandaag uitgekozen hebben voor je. Want daarbij is onder meer deze plaat naar voren gekomen. The Police and Every Breath You Take.

Je hoorde de single van The Police in Every Breath You Take. Nou, kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen hier in Zandvoort. Want na een geslaagd Zandvoort Art weekend van vorige week... wordt er een nieuwe expositie geopend van Stacy Samidin... getiteld Kwetsbaar maar aanwezig in het Zandvoorts Museum. De expositie belicht de kwetsbare balans tussen de natuur... en de kustrecreatie. Mocht je dit weekend een cultureel uitstapje willen maken... tot en met zondag 4 oktober loopt de Nationale Museumweek... het perfecte moment voor een bezoek aan het Zandvoorts Museum.

Radiocollega Mario Zandvoort had het in het vorige uur nog over radiopiraten. Nou, de Zeepiraten die draaiden deze plaat van de Britse band Sweet helemaal grijs. Want het was gewoon een hele lekkere single. We gingen terug naar 1972. Ook op deze zaterdagmiddag hier bij ZFM met Papa Joe. Nou, het is alweer het einde van het eerste uur Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk ben ik er nog twee uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie. Zoals je dat gewend bent van je eigen lokale radio. Loose Ends is de laatste voor drieën.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid

0: wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.

Het is even na 3 uur. Welkom terug. Het tweede deel van Zandvoort op zaterdag. En mocht je op maandag luisteren, dan hoor je een wat ander verhaal dan wat ik nu ga vertellen. Want zojuist in het nieuws van 3 uur van de NOS werd gesproken over een man die maar liefst een tas had gevonden waarin zat een bedrag van $128.514. Omgerekend is dat €114.000. Nou, de man die vond de tas begin augustus in een kleinere zak van een of ander kippenrestaurant bovenop een pinautomaat. Nou, de oorzaak is ook gevonden, want de monteur van Brinks had de tas na onderhoud aan de automaat van de Bank of America per ongeluk vergeten. De eerlijke vinder probeerde eerst vergeefs te zoeken naar het nabijgelegen kippenrestaurant, waarvan het logo op de tas stond. En hij belde daarna direct de politie. Nou, de afloop was dus dat hij de tas met geld teruggebracht heeft. En ik zit maar te denken, hè, wat zou je kunnen doen met een bedrag van $128.000 ruim? Dus €114.000. Dat is geen kattenpis. Nee, daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Dus ja, hoe eerlijk zou je zijn als mens, hè? Als vinder van zo'n bedrag. Maar ja, je weet het maar nooit hoor. Want misschien zit er wel een luchtje aan het geld. En spreken we over dirty cash. En dan kan je uiteindelijk in echte klem komen te zitten, zeg maar. Als je geld gaat uitgeven van een of andere bankroof of weet ik veel wat. All About The Money. Zo gaat het met The Adventures of Steve V. En The Dirty Cash.

2024. La Casa de Papel. Ja, daar kom ik op eigenlijk, omdat we het net hadden over die zak met geld die gevonden was daar in Amerika. Ruim $128.000 zat erin. €114.000

0: dat was Mi Chico, lekkere zonnige muziek hier bij de Zandvoortse Radio. Benno die heeft onlangs bezocht, ja, iedereen kent hem eigenlijk wel hier in Zandvoort, Hans Willemsen. Hij is de elektrotechneut. En ja, hoe zit het nou eigenlijk met de Nederlandse meterkasten? Hoe is het daarmee gesteld? Nou, Benno ging met hem daarover in gesprek.
1: Hallo Rob, vanuit de studio Heemstede het volgende radiobericht. Experts slaan alarm over de Nederlandse meterkast. Groepkasten, vooral de oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en thuisbatterijen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Genoeg reden om hierover het gesprek aan te gaan met Hans Willemsen. Hij heeft hier in Zandvoort een bedrijf in elektrotechniek en is al jaren lid van de Zandvoortse brandweer. Dus komt Hans dit in de praktijk ook tegen?
2: Ja, zeker. Zeker, zeker met oog op de duurzaamheid waar we het dan over hebben, merk ik dat mensen zich te weinig laten informeren. Of niet juist laten informeren. En dat is wel lastig als leek. Ga je ervan uit dat je goed geïnformeerd wordt.
1: Ja.
2: Maar mijn advies daarin zou sowieso zijn, laat je hem door meerdere mensen informeren. Okay. En ga nooit uit van één verhaal. Want er zijn een hoop kaibo's op de markt, zo noemen wij dat. Wat we sowieso het verschil moeten maken is tussen de groepenkast en de meterkast.
1: Mm.
2: De groepenkast, dat is zeg maar wat wij de schakel- en verdelingrichting noemen.
1: Ja.
2: En de meterkast is de kast die eromheen staat gebouwd.
1: Ja.
2: En wat wij in de praktijk ook heel veel zien is dat, omdat het een meterkast is, dat mensen denken, oh, ik heb er een kast bij. Dus ja, die gebruiken hem als opslag van allerlei soorten producten. Waaronder ook zeer vlambare producten. Waardoor je een soort, hoe noem je dat? Een motivator krijgt op het moment dat er wat fout gaat. Dan zijn er genoeg brandbare stoffen in de buurt om het nog harder te laten branden.
1: Ja, nu spreekt even Hans de brandweerman.
2: Ja, ja, zeker. Maar ook, ik zeg dat ook wel met de pet op van een elektricien.
1: Ja, ja.
2: Want die kast is dan tot een nok toegevuld. En als er een calamiteit in huis is, er is een stop uitgeslagen of een automaat uitgeslagen, dan moet eerst de kast leeggehaald worden voordat je erbij kan.
1: Ja.
2: Zorg gewoon dat alles goed bereikbaar is. Dat in geval van calamiteit, dat je die stress niet hebt. Dat je eerst alles leeg moet halen of plankjes eruit moet halen of dat je überhaupt ergens bij kan.
1: Ja.
2: Zorg dat er een zaklantaarn naast hangt, bij staat, dat je wat kan zien.
1: Oh ja, voor in het donker. Of, ja,
2: tegenwoordig kan je bij de Action al een heel leuk apparaatje kopen. Je drukt op het lampje zelf, gaat het lampje aan.
1: Mm.
2: Nou, zorg niet dat die erbij hangt. Zorg dat je een groepenverklaring hebt gemaakt. Op een regenachtige zondagmiddag ga eens kijken, wat zit er nou op welke groep?
1: Ja, ja, dus keuken op één. En
2: ja, dat, precies. Ja. Want dan weet je ook dat als er wat aan de hand is, waar moet ik gaan zoeken?
1: Ja.
2: Dat scheelt alweer een hoop stress. Ja. Dan even terug op dat verhaal van de duurzaamheid. Er zit een verschil tussen de verbruiker en de opbrenger. En de verbruiker is bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat is een groot verbruiker in de meeste gevallen. Dus die haalt stroom van het net van jouw groepenkast af. Dus op het moment dat je zonnepanelen hebt en een warmtepomp, dan gaan de energie van die zonnepanelen nagenoeg direct die warmtepomp in.
1: Okay.
2: Dat is een goede beslissing om dat te nemen op die manier.
1: Ja.
2: Heb je geen warmtepomp en je verbruikt niet zoveel energie, mensen namen heel veel zonnepanelen om uit winstbejag.
1: Ja.
2: Nou, daardoor hebben we nu op het net een probleem. Maar heb je dat genomen in combinatie met de warmtepomp, dan doe je het goed, want die energie van je zonnepanelen gaat direct naar je warmtepomp. Heb je een thuisbatterij erbij, dan doe je ook dat meestal uit winstbejag. Want ja, dan ga je energie die je overdag opwekt gebruiken, zelfs voor je auto te laden of je huis te laten doen.
1: Ja.
2: Alleen wat mensen niet weten, of en dat kan je ook niet van een particulier verwachten, maar wat ook die kaibo's niet weten, is dat een optelling van stromen is. Dus die PV-panelen, die zonnepanelen, en die thuisbatterij, die stromen moet je bij elkaar optellen. En die komt bij elkaar in de meterkast.
1: Oh.
2: En het houdt in dat je de onderkant van de meterkast, zoals wij dat dan noemen, waar de relen zitten waarmee we de automaten aan elkaar koppelen, daar gaat een veel hogere stroom doorheen lopen.
1: Oh.
2: Dus wij moeten zorgen dat die relen aan de onderkant, wat ik net vertelde met die tunnel, die moet goed dik zijn, dat die stroom er goed doorheen kan lopen.
1: Anders krijg je enorme hittes.
2: Dan krijg je die hitte. En warmtehuishouding binnen een schakel- en verdelingrichting, zoals jullie het groepenkast noemen, is heel erg belangrijk. Er moet genoeg lucht langs die automaten lopen. Als je een groepenkast ziet die je van links naar rechts helemaal vol zit met de automaten, dan is dat eigenlijk niet goed, want er moet gewoon lucht langs kunnen stromen.
1: Ja.
2: Dus je moet zorgen dat er genoeg ventilatie in die kast is.
3: Okay.
2: En dat de warmte er goed langs kan lopen. Ja. Dus het is bij de thuisbatterijen en de PV-panelen. Als je die allebei hebt en je zit nog steeds dezelfde groepenkast. De schakel- en verdelingrichting. Dan mag je er al vanuit gaan dat die klemmen aan de onderkant te dun zijn. Hmm. En dat die aangepast dienen te worden.
3: Mijn hemel.
2: Maar laten we ook niet vergeten, dat lopen ook nog steeds vakmensen in de rondte.
3: Oh, dat is waar.
2: En het gebeurt ook op de juiste manier. Dus ik ben ook absoluut niet, en ik ben eigenlijk nooit van de bangmakerij. Het is ook altijd een beetje een vingerwijzing. Hè? Van ja, de elektricien heeft het niet goed gedaan. Of die heeft het niet goed gedaan. Ja. Dan kan me die schuilgebied niet goed opraken. In Nederland is het namelijk zo dat jij als eigenaar van een woning, ben je zelf verantwoordelijk voor je installatie.
3: Oké. Okay.
2: Ook als mijn bedrijf er heeft gewerkt, of Pietje Pukker heeft gewerkt. Je kan er een meneer uit Oostblokland aan laten sleutelen. Dat vindt niemand erg, totdat het fout gaat.
3: Ja.
2: Dus ga met je installatie om als een goed huisvader. Dat staat letterlijk ook zo in de wet.
3: Hmm.
2: Dus je installatie moet je onderhouden. Sommige mensen hebben een installatie waar ze al 20 jaar tegenaan staan te kijken. Ja, ja. Hij doet het toch?
3: Ja, precies.
2: Ja. En ik heb ook wel eens gesprekken met mensen aan de telefoon. Ja, maar ik heb al 20 jaar geen last. Nee, je auto kan er ook vandaag mee uitscheiden.
3: Ja.
2: Dat is nou helemaal
3: geen garantie natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar dat houdt wel in. Je onderhoud moet plegen op je installatie.
1: Dankjewel, Hans Willemsen. De boodschap is duidelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor de status van je elektrische installatie. Zorg voor periodiek onderhoud ervan. En zet niks in de meterkast. En helemaal geen plastic flessen met brandbare stoffen zoals terpentine.
0: Ja, zegt dat Benno. En toen ik dit hoorde, dat interview wat jij hebt opgenomen met Hans Willemsen. Moest ik meteen naar mijn eigen meterkast denken. Ik moet wat toegeven. Die ziet er ook niet echt fraai uit. Er staan ook allerlei spullen in. Dus als ik straks van de radio terugkom, dan ga ik daar meteen even wat aan onderhoud aan plegen. Zodat er het brandgevaar veel kleiner wordt. Dus iedereen even netjes de meterkast opruimen. Kijken of de meter nog geschikt is voor alle groepen. Of er geen overbelasting op het net zit. Daarvoor kan je best een expert inschakelen. En Hans Willemsen, hier in Zandvoort ook bekend als brandweerman. Die staat onder meer wel klaar voor je, samen met zijn andere deskundige collega's. Wij gaan weer een lekker plaatje draaien en hebben het zo dadelijk over de evenementen die je hier kan doen in Zandvoort.

Wie kent het niet, hè? De muziek van het goede doel. Oftewel Henk Temming en Henk Westbroek. En net zo lief gefortuneerd. Dat is dan een wat minder bekende plaat van hun. Maar wel heel leuk. Dus zo even voor de evenementenagenda van vandaag gedraaid voor jullie. Ik ga de agenda er even bij pakken. En ik heb het er al een beetje over gehad. Want dit weekend is het tijd voor de Trophy of the Dunes. Het is een van de mooiste raceweekends van het najaar. Vol afwisselende klasse-actie. Je ziet onder meer de spectaculaire touringcars van de Supercar Challenge. Maar ook de razendsnelle Mazda MX-5 Cup. De Ford Fiesta Sprint Cup. En de BMW M2 Cup Benelux. Een prachtig weekend uit voor het hele gezin. Met van 's ochtends tot in de namiddag motoren die door de duinen brullen. Dat is allemaal op circuit Zandvoort. Gaan we een weekje verder aan het begin van de herfstvakantie. Want het huikt echt van breedte sport en spannende gevechten op de baan. Nou, een weekend later op zaterdag 10 en zondag 11 oktober... trekt de Dutch National Race Team Zandvoort... voor hun DNRT finale races naar het circuit. Hier strijden tientallen amateur- en semi-prof racers uit de uiteenlopende klassen om de allerlaatste kampioenschapspunten van het seizoen. Altijd heel veel actie, korte pauzes tussen de racers en altijd een toegankelijke sfeer in de pitstraat. Dus de finale races, die mag je zeker niet missen volgende week op het circuit. Dan gaan we naar het Zandvoortse Museum. Want ja, dit weekend ben je al van harte welkom bij een splinter nieuwe expositie van Stacy Samidin. En de expositie heet Kwetsbaar maar aanwezig. En is deze maand de indrukwekkende thema tentoonstelling 200 jaar strandjutten, vroeger en nu te zien. Je leert er alles over de rijke geschiedenis van het Juttersdorp. En wie zelf de kwasten wil hanteren, gedurende de hele maand oktober verzorgt kunstenares Hilly Jansen op de donderdagochtenden creatieve workshops met acrylverf in het museum. En uiteraard is iedereen van harte welkom. Dan gaan we naar de herfstvakantie, want dan pakken ook de ondernemers hier in Zandvoort flink uit. Want je kan gaan klimmen en klauteren bij het overdekte speelparadijs Baluba. Of een escape room bezoeken bij Escape World, waar je onder meer een verdwenen Formule 1 wagen moet opsporen. Of een potje retro arcade bij Game State Circus in het centrum. Dan gaan we doorlopend wandelen door de natuur. Want ja, Zandvoort en omgeving heeft heel veel mooie natuur. De Amsterdamse Waterlijn, duinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland staan op dit moment volledig in het teken van de damherten en de bronstijd van die beesten. Wandelaars kunnen onder leiding van een gids op pad of zelf die bijzondere Vicentenpad verkennen om in oog te staan met de indrukwekkende Europese oogst- en wilddieren. Dan gaan we naar zaterdag 31 oktober, dan gaan we naar het strand. Dan is de Elfstrandentocht. En we sluiten de maand inderdaad af met de 31ste editie alweer van de sportieve klassieker, de Elfstrandentocht. Duizenden fanatieke wandelaars en hardlopers gaan de uitdaging aan langs de Nederlandse kustlijn. Er zijn routes van 5, 12, 5 en 25 kilometer. Maar liefst 50 kilometer is ook een afstand die je kan lopen. Nou, dat is heel wat zeg, jeetje. Welke afstand de deelnemers ook afleggen. De meest slepende en feestelijke finish is in het midden van het raadhuis. Hier in Zandvoort extra mooi. Alle deelnemers halen met deze bizarre tocht geld op voor de Hartstichting. Trek op de 31ste oktober dus vooral een warme jas aan. En kom al de bikkelharde wandelaars aanmoedigen op het plein hier in Zandvoort. En dat was hem inderdaad, de evenementenagenda voor vandaag.

muziekje op deze 3 oktober. Met Toto Coutinho en L'Italiano. Je hoorde hem hier bij Zandvoort op zaterdag. Lekkere muziek ook van Simply Red nu. Hier is Money's Too Tight to Mention.

0: De single van Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Ja, we gaan het hebben. Ja, het zonnetje schijnt hier in Zandvoort, maar je ontkomt het niet aan. De ijsbaan gaat er echt weer aankomen hier in het centrum van Zandvoort. En daar zijn we natuurlijk elk jaar apen trots op dat het al zo vele jaren lukt met alle vrijwilligers om dat ijsfeest voor de kleinere, maar ook iets grotere mensen weer voor elkaar te krijgen. En ja, op dit moment is Leo Miesbeek, ja, die is altijd al bij de ijsbaan eigenlijk. Maar die gaat een beetje terugtreden en er komen ook gelukkig wel nieuwe vrijwilligers bij de ijsbaan. Ze hebben sinds kort, alweer enige tijd, Yvonne Damhof. Nou, daar kunnen de collega's van Goedemorgen Zandvoort meteen even de vraag stellen aan haar. Van hoe lang zij dat al doet. Vrijwilliger bij de ijsbaan. Maar ze hebben wel nieuws. Dus hier komt het nieuws over de ijsbaan in Zandvoort. En ik hoop dat het goed nieuws is.
1: Yvonne Damhof en Leo Miesbeek. Nou, Leo Miesbeek, die kennen we natuurlijk wel vanuit de ijsbaan. Yvonne is inmiddels ook wel aardig geïntegreerd in het gebeuren.
2: Even tussendoor, ja. Als ik mijn microfoon al even doorschuif.
1: Dat is goed.
2: Dan ga jij lekker met deze mensen praten.
1: Prima.
2: Hou ik de kwalificatie van de groep.
1: Ja, daar moet jij ons absoluut updates over geven, Ger. Zo, zoals je man. Oh, die moet die kant op. Die gaat naar volgende week. Ik begrijp er al helemaal niks van. Het is nog vroeg, hè? Zeker voor mij. Nou, nogmaals, ik heb ze al geïntroduceerd, Leo en Yvonne. Heel hartelijk welkom.
3: Goedemorgen.
1: Heel hartelijk. Kleine anekdote. Ik zit naast Yvonne en ik vertelde eigenlijk heel enthousiast dat wij twee nummers van Bruce Springsteen in de uitzending hebben. Omdat Maarten Koper van de Rotary daarom gevraagd heeft. En wat schetst mijn verbazing. Yvonne, die gaat helemaal uit haar plaats, zegt ze. Bruce Springsteen, ik ben de grootste fan. En ze heeft zelfs een hele mooie tatoeage op haar rechterarm van Bruce Springsteen.
3: Ja.
1: Dus wij gaan straks een van de nummers voor jou speciaal draaien,
3: nou,
1: Yvonne.
3: Dankjewel, Rob.
1: Terug naar de ijsbaan.
3: Ja.
1: Jongens, hoe staat het ervoor?
3: Nou, ondanks de zon en de toch hogere temperaturen buiten zijn de voorbereidingen alweer gestart.
1: Oké.
3: Vorige maand zijn we weer bij elkaar gekomen en ja, zijn we alweer druk bezig met december.
1: Met december.
4: Dat is wel heel waar.
1: Ja. En wordt de ijsbaan dit jaar weer groter? Of
4: nee,
1: is dat een, nee, hij was al...
4: Hetzelfde concept als vorig jaar eigenlijk.
1: Ja, heel goed.
4: Ja, veel groter kunnen we niet meer maken.
1: Nee. Nou, dat zouden we altijd wel hebben gewild. Maar goed, ik mag geen we meer zeggen, maar dat hebben jullie altijd graag gewild.
3: Ja.
1: Maar hij is mooi zat. Ja, jullie hebben vorig jaar een aantal veranderingen doorgevoerd die heel goed ontvangen zijn. Onder andere de ingang is gewijzigd. Staan er nog meer wijzigingen op het programma?
4: Nee.
1: Dat is een kort en bondig antwoord.
4: Nee, wat we nu
1: de grens is bereikt.
4: Het concept is, ja, dat is wel een beetje...
1: Ja, precies.
3: Klopt.
4: We gaan, wat we al gaan doen is dat we een dagje eerder gaan starten met de werkzaamheden.
1: Oké. Okay.
4: Voor de mensen die daar last van hebben.
1: Mm-hmm.
4: Last van hoe is dat beginnen we dinsdag met de vloer.
1: En je zegt last van hebben?
4: Ja. Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die last hebben van het feit dat wij in het dorp de boel op stel te zetten.
1: Mm-hmm.
4: En...
1: Maar zijn dat inwoners van Zandvoort of zijn dat de ondernemers? Of?
4: Beide.
1: Beide.
4: Beide, denk ik.
1: Voor zo'n mooi evenement.
4: Soms hebben we het ook altijd met de opbouw, de markt.
1: Ja.
4: En dan komen wij met de grote vrachtauto's.
1: Ja.
4: En dan, dat is altijd wel een beetje
1: dat
4: gedoe.
1: Dat schuurt.
4: Dus dat is een dingetje waarvan we dachten van misschien hebben we toch een dag eerder kunnen starten.
1: Mm-hmm.
4: Dat is ook wel weer een belasting voor de organisatie. Maar,
1: ja, zeker.
4: Maar uiteindelijk ook wel weer minder, want we hebben de werkzaamheden uitgespreid, waardoor het allemaal weer wat... relaxter kan, dus dat is ook wel weer fijn.
1: Prima, dus
4: dat
1: in plaats
4: is
1: van
4: de enige verandering. Uiteindelijk het eindconcept is, blijft op het gelijk.
1: Dus in plaats van woensdag gaan jullie dinsdag opbouwen.
4: Starten,
1: en dan krijgt de markt wat meer lucht, eventueel.
4: Ja, dan is het donderdag. De woensdag is het wat rustiger op het plein.
1: Ja.
4: Niet helemaal.
1: Nee. Hey, over die opbouw gesproken. Ik heb laatst een oproep gezien die jullie hebben gedaan aan strandpachters om mogelijkerwijs te gaan helpen bij de opbouw. Het is toch altijd een hele klus.
3: Ja.
1: Hebben jullie enige respons gekregen?
4: Nog niet echt.
1: Nee.
4: Niet echt. We hebben gewoon een oproep gedaan van jongens, we hebben mensen nodig om te helpen opbouwen. En daar hebben we wel wat aanwas van gekregen. We hebben 1, 2, 3 personen die hebben gezegd, we komen mee helpen.
1: Mm-hmm.
4: Dat is fijn.
1: Ja.
4: Ik bedoel, elke persoon erbij is meegenomen.
1: Ja, want uit hoeveel personen bestaat ongeveer de opbouwploeg?
4: Nou, zijn we zo'n man of 20 aan de gang, denk ik.
1: Ja, Oké, en dat gaat nog steeds soepel? Of zien jullie daar problemen in voor de toekomst? Want er zijn natuurlijk ook wat ouderen die daarbij betrokken zijn.
3: Ja, klopt. En we kunnen natuurlijk altijd wat extra handjes ook gebruiken.
4: Ja, dus, ik bedoel, er zijn mensen die onder andere ik zelf ook overwegen om te stoppen.
1: Oké.
4: Tenminste, actief te stoppen. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat er dingen overgenomen moeten worden.
1: Ja.
4: Je moet de mensen maar zo voorzien te vinden die zoveel tijd erin willen steken zoals wij dat doen.
1: Ja, ja.
4: En dat is best nog lastig.
1: Dat kan heel lastig zijn, ja. Ook een oproep voor vrijwilligers. Ik kan me voorstellen dat er zijn heel veel vrijwilligers.
3: Er zijn heel veel vrijwilligers, maar er zijn ook heel veel diensten zeg maar, die we op een dag vullen. Want we beginnen eigenlijk zeker in de eerste week al in de ochtend. Omdat dan ook de scholen bij ons komen schaatsen. Dus eigenlijk de hele dag door, tot 's avonds 9:30, 10:00 hebben we diensten. Nou, die proberen we natuurlijk voor iedereen zo leuk mogelijk te houden. En daarom zijn het diensten van ongeveer 3 uur.
1: Ja.
3: En dat betekent natuurlijk wel dat je met de koek en zoopje en op de ijsbaan en met de schaatsuitleen, dat je dus echt wel wat meer handjes nodig hebt. Dus ook daar zeker kunnen we heel veel
1: handen gebruiken.
3: Heel veel handen gebruiken.
1: Dus bij deze een oproep, Yvonne.
3: Ja, zeker een oproep. Vind je het leuk om te komen helpen? Dan meld je dan aan via de website. Of neem even contact met ons op via social media. En dan bellen we je.
1: En het is www.ijsbaanzandvoort.nl.
3: Inderdaad, ja.
1: En jullie hebben hele leuke programma's ook voor en na met vrijwilligers.
3: Klopt, ja. We beginnen altijd in november met onze vrijwilligersavond. Dat is eigenlijk meer een beetje een reunie waar iedereen elkaar weer even ziet en bij kan praten. Maar waarbij we natuurlijk ook informatie geven over wat er dit jaar weer gaat gebeuren. Wat er eventueel veranderd is voor de vrijwilligers.
1: Ja.
3: Dit jaar moeten ze bijvoorbeeld... We schenken natuurlijk ook dranken. En we verkopen natuurlijk
4: wijn
3: ook
4: in
3: de
4: koek
3: en zoop. Ja, de wijn en bier en de glühwein. En daar moet nu een training voor bijvoorbeeld voor gedaan worden. Dus dat is nieuw dit jaar. Dus dat is bijvoorbeeld informatie die
4: verantwoord
3: we...
4: Verantwoord alcohol schenken.
1: Dat is een verplichting vanuit de overheid?
3: Klopt.
1: Oké. Dus als je ooit een dergelijke cursus hebt willen volgen, dan kunnen ze bij jullie terecht. Nou, dat is een leuke insteker natuurlijk.
3: Ja, toch? Ja.
1: En mensen die twijfelen, die mogen ook gewoon naar die avond toekomen.
3: Ja.
1: En wanneer is die avond precies?
3: Die avond
4: bij de brandweer.
3: Is
1: bij de brandweer.
4: Ik weet even...
3: 17
1: november. Dat gaan we even opzoeken.
3: 17 november. Maar het is in ieder geval altijd een hele leuke avond met een hapje en een drankje. En een gezellig samen zijn.
1: Ja, helemaal goed. Nou ja, goed.
4: En we hebben een afsluitende avond, hè?
1: Ja.
4: Voor de vrijwilligers. Dat is,
1: dat is wel heel erg traditioneel.
3: Ja, dat is de stamppotavond. Ja. En dat is eigenlijk de week nadat de ijsbaan weer in de container staat, zeg maar.
1: Fantastisch.
3: En daar komen we lekker bij. En dan proosten we op een hopelijk weer goed verlopen ijsbaan.
1: Dan nemen we afscheid. Nou, naast jullie zitten er nog een aantal bekende Zandvoorters in het bestuur en de organisatie. Roy Sandberg onder andere, die is heel erg nauw betrokken bij de overweldigende ijs...
3: De fluitketen.
1: Curly. Juist, precies. Ik wil even niet op het woord komen. Die zitten vol, heb ik begrepen.
4: Ja.
1: Dat is inmiddels eigenlijk waanzinnig mooi.
4: Volgens mij binnen een uur al volgeschreven. Maar,
3: Dat is echt bizar.
1: Ja.
3: En, maar superleuk natuurlijk weer.
1: Ja.
3: Drie avonden.
4: Dinsdagavonden.
1: Ja. Heel mooi. En dan gaat de ijsbaan ook wat eerder dicht.
4: Dan hebben we ook nog de zaterdag, het tweede weekend van de ijsbaan. Dan hebben we uiteraard de sprookjeswandeling in het dorp. Die waarschijnlijk wel doorgaat.
1: Leuk, leuk.
4: En dan hebben we ook een karaokeavond op de ijsbaan.
1: Sowieso.
4: Gaat die combinatie met.
1: En naast al deze evenementen wordt er ook nog gewoon geschaatst.
4: Ja,
3: zeker.
4: En dan de laatste avond, hè?
3: Ja, en dan hebben we de Disco on Ice. Ja, die begint volgens mij nu al vanaf 2:00. En dat wordt nu de afsluitende avond.
1: Fantastisch.
3: En dat is natuurlijk waanzinnig. Met de vrachtwagen, met de DJ's van de DJ-school.
1: En valt er van het veld natuurlijk
4: weer. We hebben min of meer een besluit genomen om zondag niet meer open te gaan. Om zondag te gaan afbreken.
1: Toch.
4: Ook met oog op het hoeveelheid vrijwilligers en de belasting die mensen hebben. En zondag is iedereen nog vrij.
1: Ja.
4: Dus we kunnen nog best wel veel doen. En dan maandag, dinsdag... De rest.
1: Dus wederom een oproep, hou die zondag vrij, vrijwilligers.
4: Nou ja, als je wil komen helpen, ben je welkom.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. En de ijsbaan staat totaal 3 weken.
3: Ja. Ja.
1: En dat is met name in de kerstvakantie.
2: Juist.
3: Ja, en de één week ervoor inderdaad. Ja, ja, want dan kunnen de scholen inderdaad nog komen schaatsen.
1: Ja, fantastisch.
3: Ja.
1: Heb mooi, je zelf nog wat?
0: Ja, dat, dat was inderdaad het gesprek van vanmorgen met de ijsbaan. Althans, de vrijwilligers van de ijsbaan, Leo Miesbeek, die dat al heel veel jaren doet. En Yvonne Damhof, die waren vanmorgen te gast bij Rob de Graaf en Ger Loogman. Bij Goedemorgen Zandvoort. En Rob de Graaf, ja, je merkte wel een klein beetje dat hij bekend was, collega Rob, met de materie. Want hij is zelf een aantal jaren voorzitter geweest van de ijsbaan Zandvoort. En van daaruit kende ik hem ook al bij de radio. Omdat de ijsbaan ook zeg maar een sponsoring had met de radio. En wij daar de muziek destijds verzorgden als Zandvoortse omroep. Leuk om, ja, om dat toch nog eventjes aan te halen. Ijsbaan komt er weer aan. Ja, een week voor de kerstvakantie is het zover. Kan er weer geschaatst worden. Midden in het centrum hier van Zandvoort.

momenteel bijna 20 graden hier in Zandvoort. Dus daar hoort de zonnige muziek zeker bij. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang met dit programma Zandvoort op zaterdag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Zandvoort op zaterdag.

Deze single heeft in de jaren 80 heel veel indruk op mij gemaakt. En vandaar dat ik hem nog geregeld draai hier op de Zandvoortse Radio. Je hoorde die artists United Against Apartheid. En de artists waren er maar liefst 49 artiesten. En geen kleine namen hoor, hele grote namen die meegedaan hebben aan deze plaat. En dit was dan het resultaat van de single uit 1985. Sun City tegen apartheid in Zuid-Afrika. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag, op deze zonnige zaterdagmiddag. Ik ben er nog tot aan 5 uur en daarna is Fred er niet, want die is vandaag even een weekendje weg. Maar je krijgt uiteraard wel zijn lekkere muziek na 5 uur te horen hier bij de Zandvoortse Radio. Nou heb ik slecht nieuws, want onze pitreporter Randall Lawson is behoorlijk ziek. En dat is nog zacht uitgedrukt eigenlijk. Wees hem heel versterkt vanaf deze kant. En dat betekent dat hij vandaag niet in de gelegenheid is om de pit report te doen. Ja, hoe erg ook. Ik ga wel eventjes proberen nog het een en ander te vertellen over de race van morgen. En wat er allemaal gebeurd is tijdens de kwalificatie. Want dat was toch wel een bijzonder moment voor Max Verstappen. Nou, dan klap ik het alvast een klein beetje. Dus blijf ook daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. En verder hebben we nog wat informatie wat verder ter tafel komt, om het zomaar te zeggen. En daartussendoor dus de muziek van onder meer Prince.

Prins was dat met de Raspberry Beret. Morgen is het, jawel, niet vergeten, Dierendag. Tijd om je hond, kat of ander leuk dier te verwennen.

Lobo en a dog named Boo. Ik zeg Boo en we gaan naar de Pit Report. Helaas zonder Rendel Lawson. Heel veel sterkte, Rendel. En we denken aan hier bij de Zandvoortse Radio. Ja, we gaan eens even kijken naar de kwalificatie van zojuist. Vanmorgen is die verreden, want we zitten op het circuit. Nou ja, dat is een beetje een probleem. Van Bahrein, maar het is helemaal niet in Bahrein. Nee, het is 6000 kilometer verderop. 6000 kilometer. En toch heet het de race van Bahrein. Het is namelijk in... moet ik het wel goed zeggen, hoor. Maleisië. Maleisië, op het circuit van Maleisië. En daar hebben we dus de startopstelling van voor de race van morgen. En goed nieuws voor ons Nederlanders, hoor. Dat zit er echt wel aan te komen. We gaan eens even kijken. We nemen de top 14 even door. Want de nummer 15 die finishte niet in de uiteindelijke kwalificatie. Dus die slaan we over. Lance Stroll vinden we op de 14e plek in zijn Aston Martin. Carlos Sainz in de Williams op de 13e plek. En de andere Aston Martin van Fernando Alonso vinden we op de 12e plek. Op de 11e plek staat Liam Lawson in zijn Racing Bull. Nou ja, best wel aardig, maar toch net niet de top 10 gehaald. Bortoleto in de Audi, een hele goede prestatie, staat op de 10e plek. Hij heeft de top 10 bereikt en dat is echt een wereldprestatie. Dan gaan we naar Pierre Gasly in zijn Alpine, vinden we terug op P9. En daar is hij dan, hoor. George Russell in zijn Mercedes op plek 8. En ik zal me zo zeggen, dat viel heel erg tegen voor Mercedes en voor George. Dat hij niet verder gekomen is op de plek 8. Plek 7 vinden we Oscar Piastri morgen. Vanaf 9 uur trouwens de race in zijn McLaren. De andere McLaren van Lando Norris vinden we op de 6e plek. En de 5e plek is voor de Ferrari van Charles Leclerc. En de 4e plek is voor die andere Mercedes. Hè. Dus die heeft het wel een stuk beter gedaan dan George Russell. Want de 4e plek is dus voor Kimi Antonelli. Dan gaan we naar P3, hè, de top 3 van morgen voor wat betreft het startveld. Dat zeg ik niet helemaal goed. Want Isaac Hadjar is als derde gefinished. Hele mooie prestatie. Maar hij moet vanwege de 7e motorwissel dit jaar... krijgt hij 5 plekken straf. En vinden we hem dus morgen op de 8e startplek tijdens de Formule 1. Dat betekent dat iedereen even daar een stukje opschuift. Waaronder Kimi Antonelli. Dan gaan we naar de 2e plek. Die is er heel verrassend. De Ferrari. Lewis Hamilton. En plek 1, ja hoor, daar is hij, onze eigen Max Verstappen. Hij heeft het heel goed gedaan, want hij heeft 3/10 voorsprong gehad. Uiteindelijk op de tijd van Lewis Hamilton. Max Verstappen op P1 in een hele snelle rondetijd van 1:35.130. Nou, morgen dus de race vanaf 9 uur. Vergeet het niet, hè, een beetje rare tijd om te gaan racen. Maar dan is het er tijd voor. Morgen 9 uur op Sepang. Maar liefst 6000 kilometer verder dan Bahrein. Maar het heet wel de race van Bahrein. En dat komt uiteraard door de oorlog in het Midden-Oosten. Hebben ze dus een verschuiving gedaan voor die race.

0: Ze zeiden vroeger bij Radio Veronica goud van oud. En dat is het zeker. Dus Buona Sera van Louis Prima. Ja, lekker hoor. Om eens een keer echt flink terug te gaan in de tijd. Nou, gaan we maar een week terug in de tijd. Want vorige week was Marco Temes hier te gast. Elke laatste zaterdag van de maand in Zandvoort op zaterdag brengt hij zo rond naar 3:05, 4:10... een heel mooi stuk proëzie. Nou ja, omdat we vandaag geen pit report hebben met Rendel, is het tijdschema eventjes wat ruimer. En heb ik er toch voor gekozen om het stuk proëzie van vorige week, wat je ook op de app trouwens kan nalezen en beluisteren, nog een keertje voor je klaargezet. Marco Temes met proëzie. Hier is Zwerver.
1: In een stad. Smalle oude huizen, glazen kantoren, hoge daken, lange schaduwen. Met sommige steden heb ik wel wat. Al is het maar om opgelucht terug te mogen keren naar de schijnbare eindeloosheid van strand, duinen en zee. Op gesprek geweest bij een uitgever. Een mens krijgt soms heel wat te verstouwen. Het eerste wat ik deed toen ik buiten op de stoep stond was diep inhaleren en lang uitblazen. Richting station stuitte ik op een liefelijk stadspark. Zonnestralen gingen als heldere rechte beken door de duistere lover van bomen. Wat kronkelende paadjes. Gras, spelende kinderen, een aanlokkelijk bankje om een en ander te overdenken. Een trein later, geen probleem. Daar zat ik. Een haveloze man kwam aangeschokt. Hij zette volle plastic zakken neer op de grond. Is er plek voor twee? Ik knikte. Hij nam naast mij op de bank plaats. We zwegen. Minuten verstreken. Toen ik opstond, zei hij: dag, bedankt. Dat terwijl ik hem niks had gegeven dan wat ruimte. Wat leegte om te delen.

in de laatste zaterdag van de maand, zoals je dat elke laatste zaterdag van de maand doet. Mooi stuk proëzie van Marco, dat heette Zwerver, die ik juist liet horen. En die is terug te beluisteren op onze ZFM-app. Dus mocht je de app niet hebben, download hem dan nu. En dan blijf je ook op de hoogte van alle nieuwtjes.

Het begin van dit uur draaiden we Sun City van die artists United Against Apartheid. Dat waren de 49. En deze plaat was samen met de vrienden van Deanna Warwick. Geen 49, maar wel hele grote namen. Waaronder Gladys Knight, Elton John en Stevie Wonder deed mee aan That's What Friends Are For. Aankomende maandag gaan de werkzaamheden beginnen aan de Middenboulevard hier in Zandvoort. Deze werkzaamheden zullen alleen in de wintermaanden worden uitgevoerd om dat helemaal up-to-date te gaan krijgen. En vanaf 5 oktober gaat dat op de schop. De gemeente start dan met een grootschalige vernieuwing van de Middenboulevard. Het traject tussen het Badhuisplein en de boulevard Barnard. Deze winter pakt aannemer Heijmans de ondergrondse infrastructuur aan, waaronder het riool en alle kabels die er liggen. Na de zomer dan van 2027, dus dan zijn we alweer een hele tijd verder, volgt de bovengrondse herinrichting met meer groen, wandelroutes en mooie zitplekken. Om overlast in de drukke zomermaanden te voorkomen, wordt er gewerkt dus in de winterfases. Dat is aan de Middenboulevard hier in Zandvoort. Vanaf aankomende maandag gaan die werkzaamheden daar eindelijk beginnen. En laten we hopen dat het resultaat heel mooi gaat worden en dat het ook functioneel is natuurlijk. Wat er allemaal gebeurt hier in Zandvoort. We gaan even over de muur met het klein orkest.

voor de mensen die nog op weg gaan over de zeeweg. Even een kleine waarschuwing die we net kregen van iemand op Facebook. Er staat een algehele controle, zowel Zandvoort in als Zandvoort uit, op de zeeweg hier in Zandvoort-Bloemendaal.

Lekker hoor, even de dansvloer op met Sylvester en Do You Wanna Funk. Nog 7 minuten dit programma en dan krijg je weer Entertainment for You met Fred Heij, wou ik bijna zeggen. Maar Fred is er even één weekje niet. Volgende week zijn we trouwens wel terug met een Zandvoort voor jou. Heel veel artiesten komen dan live naar de studio. En gezellige muziek van 2 tot 7 uur. Zandvoort voor jou, 10 oktober 2026. Schrijf hem in je agenda.

Dat was alweer het ene laatste. Je hoorde EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. En Fantasy, bedankt allemaal weer voor het luisteren. Zometeen Entertainment for You, alleen dan de non-stop versie. En volgende week dan ben ik er weer, maar dan dus met een Zandvoort voor jou. Tezamen met Fred en alle andere live gasten die dan langskomen. Ik zeg een hele fijne zaterdagavond en tot volgende week. Dag!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: Sir Freddy. Sir Freddy.
1: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort.

0: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de...

ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
4: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak.

0: Online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk.

Wat een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond van 9 tot middag zijn we bij. Met het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws, de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats van de dansvloer. Het is een beetje rustig in het dance leven. Wat betreft de DJ's, ze zijn druk in de studio of op vakantie. En ze zijn zich allemaal aan het voorbereiden op de laatste week van oktober. Dat is natuurlijk ADE in Amsterdam en Zaandam. En ik geloof zelfs Amstelveen, dus dat wordt een groot feest.

weet het wel hoe ze dat doen allemaal in de studio. Beetje remixen. Punjabi MC, die ken je waarschijnlijk. In de jaren 90 maakte hij een paar grote hits. Met Moondai Tubeki. Tubeki moet ik zeggen. De Dario Nunes en Juani Bravo Extended Remix. Luister maar.

samen met Emile met No More Games. En daarvoor Route 94 en Sam met Forget the Girl. De Sam Extended Remix. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Rita Ora is door haar voormalige manager aangeklaagd voor meer dan 3 miljoen pond. Dat is pak een beet om en bij 3,5 miljoen euro. En volgens Amerikaanse media is de zangeres het bedrag nog verschuldigd aan Sarah Stannard. Stannard beweert dat Ora een deel van de inkomsten uit haar tournees en tv-werk niet aan haar bedrijf heeft afgedragen. Zo zou de zangeres niet volledig openheid hebben gegeven over inkomsten die ze als jurylid van het Britse tv-programma The Masked Singer verdiende. En de 34-jarige Ora brak in 2024 de samenwerking met haar manager, omdat de twee van meningen verschilden over de koers van haar carrière. Ze werkte samen sinds Stannard de zangeres in 2009 een contract had aangeboden. Ora is bekend van de nummers Let You Love Me en Anywhere. En ja, geld hè. Wij in Nederland werken op een hele andere manier. Wij sturen factuurtjes naar bedrijven. En die moeten betaald worden. En hier wordt er gewoon gezegd van je moet een provisie. Zo, dat doen ze ook in. Hè? Maar volgens officiële lijnen dan kan de Belastingdienst precies bijhouden wat jij verdient. Als bedrijf zijn. Als je een bedrijf hebt. Kijk, als je in loondienst bent, maakt niet uit natuurlijk. Maar als je een ondernemer bent, wordt daar aardig in gesjoemeld natuurlijk. Want wil je rijk worden in Nederland, dan moet je het niet volgens het boekje doen. Heb je niet van mij, maar dat wist je waarschijnlijk al. Want in Nederland, hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet betalen. En ik heb nog even nieuws. Nou ja, nieuws voor de dames, denk ik. Take That, die komt volgend jaar opnieuw naar Nederland. De Britse groep geeft op 27 juni een concert in Avos live in Amsterdam als onderdeel van de Dreamers European Tour. Kaarten voor het optreden zijn vanaf vrijdag te koop. De tournee staat in het teken van Dreamers, het tiende studioalbum van Take That. De plaat verschijnt eind van dit jaar. Tijdens de concerten zal Drito zowel nieuwe nummers als bekende hits zingen. Take That werd in 1990, moet ik zeggen, opgericht als vijfkoppige boyband en scoorde hits met nummers als Relight My Fire, Everything Changes en Back For Good. De groep maakte in 2005 een comeback zonder Robbie Williams, die Take That 10 jaar eerder had verlaten. Ook Jason Orange stapte later uit de band. Take That bestaat tegenwoordig uit Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. En ja, de oudjes moeten toch geld verdienen, dus gaan ze toch door met Take That. Nou, krijg ik de kaartjes gratis. Ik hoef niet. CFM Zandvoort, daar doe ik mee. Steeds muziektafel zit je aan je radio gekluisterd. Dacht je van Sam Swindler met I Met Her Last Song.

Paradise en daarvoor Revival House Project Katie Brown met Music is the Way I Live. CFM Zandvoort Night Rock Meester, het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten erom gaande. Her en der in Amsterdam. hier de closing parties hier op Zandvoort bij de Strandtent hebben gehad. Bloemendaal is ook volgens mij helemaal voorbij. En ja, ik moet eerlijk bekennen, er zijn niet zoveel feestjes. Ja, er zijn er genoeg als je wil weten wat voor feestjes. Kijk even op djguide.nl, daar vind je alle informatie. Want ik moet er altijd een paar uitzoeken en ja, het valt deze week erg tegen. En dat heeft onder andere te maken met de DJ's die ja, een beetje vakantie hebben. Ibiza is ook een beetje tot zijn einde. Ik geloof dit weekend was het laatste weekend of vorig weekend. Hou me even te goede. Maar iedereen is zich aan het voorbereiden. Vakantie en in de studio natuurlijk nieuw werk maken. Produceren en vanaf de laatste week, ik meen rond de 21 oktober is het ADE hier in Amsterdam. Dus daar bereiden zich voor en daar komen de meesten weer terug van vakantie. Dus weet je, een korte party update. In ieder geval Brainwash in Escape in Amsterdam. Wekelijks feest is wel van de partij. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Brainwash in Escape in Amsterdam. Voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft daar de line-up in handen en draait zelf natuurlijk ook. Raimundo vanavond heeft ook uitgenodigd de Otis Hayo. Ramon Santos, MC Heights en Sexy Mr. S zijn allemaal aanwezig vanavond in de Escape Wekelijks feestje Brainwash. En dan heb ik nog een ander feestje in Eiland. Ja, ik ben er nooit geweest, maar vanavond hebben ze een leuk feestje. 1999 is vanmiddag om 4 uur begonnen. Het duurt tot 1 uur vannacht in Eiland. Dat is op de Vaassumweg, de TT Vaassumweg in Amsterdam natuurlijk. Maar de line-up die spreekt voor zich. Eric E., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest, Brian S., Mari Sugarware, Billy Mason, GWE, Robert Feelgood, MC Roga, Two Old Fools. Nou, het is gewoon een gezellig feestje. Het is middag om 4 uur begonnen. Duurt tot 1 uur vannacht. Let's party like it. It's 1999.

Ragsdale met Kiss Me. Beetje techno house op de radio. Zo werd het even tijd van de Nightwalk 10. Welk plaats zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio en op de indoor festivals. Nou ja, outdoor hebben we ook nog. Tijdens ADE in Amsterdam hebben ze een paar leuke tenten buiten staan. Dus ja, binnen- en buitenfeestjes. Maar in ieder geval de Nightwalk 10 voor deze week. Deze week op 10. Als de computer een beetje mee gaat werken. Ik weet het allemaal niet aan mijn hoofd, hè. Zo slim ben ik nou ook weer niet. Ik ben maar een radio-dj, hè. Dennis Quinn deze week op 10 met It's Time. Op 9. Tristan Henry, Clooney en Prospa met Good Girl. Op 8. Ruly met Legacy. Op 7. Coulter, Hey Everybody. Op 6. Frankie Rizzardo met Shiyuku. Op 5. Another and 45 Ultra met Talk to You. Op 4. Butch en Santos met Come Get Up. Op 3. Joseph Capriati en Gennaro met Control. Deze week op 2. Tommy Phillips met Sun is Shining, Lovely Day. En deze week nog steeds op 1. Pak een beetje voor de derde week alweer op nummer 1. Het is Brave met 1997. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Een plaat die niet in de Nightwalk 10 staat, maar wel nieuw is. Het is David Mazzilli met Move Your Feet.

En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Nee, steeds niet gebeurd. Zometeen het nieuws en weer. Als je erop zit te wachten, dan is het tijd voor DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Maar voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Coulter? Met die populaire plaat die je echt overal hoort. Ze zijn er verschillende remixen van gemaakt. Niet alleen van Coulter, maar ook van andere partijen. Je hoort nu Coulter met Trapped. Ik zeg tot zometeen na de break.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten.

0: Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Hold on. Because it's time for a wild ride with the funkiest club.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg, overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: de pier.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.